0: Bewakers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Oleksandr Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op, 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
3: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
4: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
5: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
8: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
9: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement.

0: 2, Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Scootmobiel nodig? Mobifit. Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd? Dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
9: Ja, ik lig al uren wakker.
8: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
10: Lekker slapen, Dekker slapen.
11: Dekkerslapen.nl.
12: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
13: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBike.
12: e-bikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat score je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. Innobikes, jouw e-bike specialist in Assen.
13: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
14: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
13: Borgstee, Assen.
15: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel Badkamers en Tegels in Assen.
1: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een schutting, of een kapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
9: Ja, ik lig al uren wakker.
8: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
10: Lekker slapen, Dekker slapen.
11: Dekkerslapen.nl.
1: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
12: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
13: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Havenkort Interieurs in Coevorden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, ook bij Havenkort Interieurs.
6: Radio Drenthe.
15: Voor de break.

Goedemorgen en welkom op Pinksterzondag 2026 bij Voor de Preek. Een Voor de Preek die we vanmorgen beginnen met het bekende Geest van Hierboven. Een lied, vorige week ook alleen maar de Oude West, op een 16e eeuwse melodie van de Italiaanse componist Giovanni Castoldi. Het staat ook in het liedboek 2018 als lied 674. Samenzang was dit vanuit de Martinikerk in Sneek onder leiding van Jan Hipma. Ja, het Pinksterfeest is weer aanbreken. Het feest van de geest. Ja, veel mensen hebben niet veel met Pinksteren. De uitstorting van de Heilige Geest. Tja, maar toch, als je nou bedenkt wat de geest allemaal toe in staat is. Plan maken, ideeën ontwikkelen, muziek of boeken schrijven en daarbij inspiratie voor nodig. En als je de goede geest hebt, dan kennen wij in Nederland ook dat oude woord begeesterd. En dat dekt meteen de lading. Glorie aan Vader, Zoon en Geest.

Alle eer en alle glorie. Lied 305 uit het liedboek 2013 zong de cantate Deo uit Ouderkerk aan de Amstel met een Keuper Blaasquintet van het Leger des Heils, nog in de leiding van de componist van het lied, Willem Vogel. Een van de mooiste pinksterliederen, wat mij betreft, stiet ook in het liedboek lied 672. Kom, laat ons deze dag met heilig vuur bezingen. De oorspronkelijke tekst is van de Duitse theoloog Ernst Valentin Löscher en de melodie is van Bach en beide moeten ook zeer raakt wezen door de geest om zulks wat moois te kunnen maken. Komt zelen, dieser taak moest heilig zijn bezongen.

Komt zelen dieser taak moest heilig zijn bezongen. Deze versie heb ik je wel iets vaker laten horen. Het is ook een hele mooie. Bracht door de Gechinger Kantorei, de solisten Sibylla Rubens en Andreas Schmidt, begeleid door het Bach-collegium uit Stuttgart onder leiding van Helmut Rieling. Daal in de harten geest des Heren en vorm ons naar des Heilands beeld. Dat bent de eerste woorden uit de Pinksterbede die Nicolaas Beets ooit schreef. De muziek is van Jan Zwart. Je hoort het christelijk gemeenkoor cantate Deo uit Amersfoort, onder leiding van Peter Eilander, met een kleinzoon van Jan Zwart, Everhard Zwart, aan het orgel.

Dit waren de breurs en organisten Uwe en Sybold de Jong naast elkaar op de orgelbank van het Bets Witte Orgel in de Ollekerk in Delft. Ze speelden een aria over vers 3 van Psalm 42 van Felix Mendelssohn Bartholdy, Meine Seele dürstet nach Gott. Het is even heel wat jaren geleden dat het Nederlands Christelijk Concertmannenkoor een cd opnam, een cd die de toepasselijke Pinkstertitel kreeg In Vuur en Vlam. Hiervan laat ik je horen Jesu Joy of Man's Desiring.

Een lied van de toenmalige dirigent van het Nederlands Christelijk Concertmankoor, Jemco Zijlstra. Jesus Joy of Man's Desiring. Soliste was sopraan Riet den Hertog en koor en soliste werden begeleid door Jan Lenselink en André van Vliet op respectievelijk piano en orgel. Ik kreeg een mail afgelopen week van Wim van uit Emmerkompas. En Wim schrijft mij dat hij met veel genoegen naar dit programma lustert. Dat is natuurlijk altijd mooi. Maar, zo vindt Wim, komt er wel erg weinig Gregoriaanse muziek in voor. En nou het vandaag Pinksten is, zul wat Wim betreft de introïtes Spiritus Domini een toepasselijk gezang wezen om iets te laten horen. Wim, dank voor je mail en natuurlijk heigelijk, dat is inderdaad erg toepasselijk. Spiritus Domini.

Schola Gregoriana Mediolanensis, onder leiding van Giovanni Fanini, zong de introïtes Spiritus Domini, dit op verzoek van Wim van uit Emmer Kompas. Dominee Melle Leffers is voorganger van de protestantse gemeente in Zuid-Laarden en ook van de Steveniskerkgemeente in Westerbork. Het woord vanmorgen is aan dominee Melle Leffers.

Tussen Hemelvaart en Pinksteren vieren we in het hele jaar weer het tweejaarlijkse feest van de Geest. Dat is een ontmoeting tussen kunst en kerk. Veel Drentse kerken doen eraan mee. Vandaag en morgen kunt u de kerken nog bezoeken en de kunstwerken bewonderen. Dit jaar is het thema Elkaar verstaan. Een mooi en actueel thema. Immers leven betekent samenleven. Contact maken, communiceren, elkaar zien, horen, spreken, ontmoeten, recht doen, verstaan. En daar hebben we natuurlijk taal voor nodig. Taal verbindt, maar niet altijd. Soms schept taal juist afstand tussen mensen. Wie als Drent verzeild raakt in een groepje Friezen, merkt dat al. Taal kan dan een barrière vormen. Maar ook al spreek je wel dezelfde taal, wil dat niet zeggen dat je elkaar altijd goed begrijpt. We luisteren lang niet altijd goed. Soms praten we langs elkaar heen of door elkaar heen. In de politiek, in de samenleving, in de kerk. Misschien wel in ons eigen gezin of familie. Je spreekt dezelfde taal en toch versta je elkaar niet. Je bereikt elkaar niet. Je raakt van elkaar verwijderd. En daar komt nog bij het algemene gevoel dat onze taal aan het verruwen is. Vooral in het maatschappelijk debat en zeker op de sociale media. Taal wordt gebruikt om te winnen, om gelijk te krijgen. Ik moet denken aan de spotjes van Sieren op tv over polarisatie. Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? We zitten zomaar in onze eigen bubbel met eigen informatiestromen, raken verstrikt in wij-zij-denken en kunstmatige intelligentie maakt het steeds lastiger om feit en fictie te onderscheiden. Hoe kunnen wij leren elkaar te verstaan? Met Pinksteren vieren we het wonder dat mensen vanuit allerlei plaatsen en achtergronden elkaar verstaan. En dat heeft te maken met de komst van de Geest van God, de Geest die ook in Jezus was. Die Geest spreekt alle talen. Die Geest doet mensen elkaar verstaan en daardoor misschien ook God verstaan. Maar wat is dat dan voor een taal die daar gesproken wordt? Ik denk dat het er maar één kan zijn. Het moet wel de taal van de liefde zijn. Liefde is de enige taal die begrepen wordt dwars door alle taalbarrières heen. Liefde doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Liefde spreekt alle talen. De taal van de liefde is universeel. Waar die taal gesproken wordt, daar waait Gods Geest. Daar kan het onverwachte gebeuren. Daar gloort hoop en perspectief. Daar keren mensen zich naar elkaar toe, open en nieuwsgierig. Daar kijken mensen elkaar in de ogen. Delen ze elkaars lief en leed en luisteren ze naar wat blij maakt, angst aanjaagt of zorgen baart. Daar worden torens van wantrouwen en cynisme afgebroken en ontstaan bruggen van vrede en dialoog, veilige ruimten van respect en verdraagzaamheid. Daar gaan mensen elkaar verstaan, omdat ze God verstaan.

De geest van God, dat mijzen weer mekaar verstaan. Dat was de boodschap van dominee Melle Leffers. En was ook de inhoud van lied 691 uit het liedboek 2013 op tekst van Marijke de Bruyne. De geest van God waait als een wind. U hoorde het projectkoor Oase onder leiding van Wim Rusink met Wilbert Berendsen op het orgel. Ook het christelijk mannenkoor Assen heeft een mooi pinksterlied op het repertoire staan. Spirit of the Living God.

Spirit of the Living God, zong door het christelijk mankoor Assen en de leiding van Bert Duist. Dit was een opname, maakt er weer heldere jaren van het leden in de Bomenkerk in Kampen voor het programma Nederland Zingt van de EO. Op 20 maart jongsleden werd er in de Martinikerk in Grunning de Markespassie uitvoerd voor koor, solisten en brassbands in de versie van muzikus Jacob de Haan, die die avond ook de muzikale leiding haar. Als inleiding speelde de provinciale brassband Grunning een koraalbewerking van Jacob de Haan. Praise my soul, the King of Heaven.

Praise My Soul, the King of Heaven, in een arrangement van Jacob de Haan, die ook de provinciale brassband Grunning dirigeerde. Een live opname was dit, vanuit de Martinikerk in Grunning. Engeland kent tal van bekende componisten, en één daarvan is de 16e eeuwse muzikus Thomas Tallis. Deze Tallis wordt daar beschouwd als de grondlegger van de Anglicaanse kathedraalmuziek. Rond het jaar 1546 moet Tallis het volgende werk maakt hebben. O Lord, give thy Holy Spirit.

De Tallis Scholars zijn onder leiding van Peter Phillips een werk van de 16e eeuwse componist en organist Thomas Tallis. O Lord, give thy Holy Spirit. Muzikus Martin Zonneberg, vooral bekend als organist, is ook dirigent van verscheiden koren. Zo richtte hij in 1992 samen met Jan de Haan het Drechtsteden koor Praise Him op. Een gemengd koor met als doelstelling om inzetbaar te wezen bij concerten en evenementen in de grotere kerken van Nederland met bekende muzici. Nou, dat is hem knap lukt. Het koor staat sinds 2011 onder leiding van Jan Quintus Zwart, maar we gaan nog even naar de tijd dat Martin Zonneberg dit koor dirigeerde. Samen met soliste Mario van Someren zingt dit Drechtsteden koor Praise Him, Zegen komt van boven.

Onmiskenbaar de stijl van de bekende MR-pianist Jan Lenselink. Hij speelde een eigen improvisatie over het bekende lied Heer, ik hoor van rijke zegen. In het Shakespeare Theater in Diever wordt zo dadelijk om 10:00 ook namens de plaatselijke Kruiskerk een Pinkstervering gehouden met als spreker André van der Meer. Er wordt liederen zingen met begeleiding van de Nodermannenband en ook zal er een spel gespeeld worden. We hebben om 10:00 dus zo dadelijk in het Shakespeare Theater in Diever. In het kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente in Meppel wordt zo dadelijk een dienst gehouden voor een vuurgiet dominee Henk van Dam en muzikale medewerking wordt verleend door het Christelijk Mannenkoor Meppel onder leiding van Johan Rodenus. Rut Pos zal de samenzang en koor begeleiden op orgel en piano. En let op, deze dienst begint al om 9:45. Zo dadelijk dus in het kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente in Meppel en die vind je aan de Julianastraat. Zo'n 2 jaar geleden heeft de protestantse gemeente in Nurg de Margaretakerk onttrokken aan de eredienst. Heel veel mensen vinden het jammer en een groep vrijwilligers, verenigd in de groep Geloven in de Margaretakerk, wil deze eeuwenoude kerk in Nurg weer nieuw leven inblazen. En dat doet ze onder andere door met regelmaat een kerkdienst organiseren. Vanmiddag is er weer zo'n dienst die leid zal worden door dominee Van den Top uit Wedde. De muziek wordt verzorgd door kerkorganist Willem van der Meulen samen met Kadisha, zo stiet hier op de dwarsfluit. Er wordt oude en nieuwe liederen zingen uit zowel het liedboek als ook uit opwekking. Begint om 2:30 vanmiddag dus deze bijzondere Pinksterdienst in de Margaretakerk in Nurg. Morgen, tweede Pinksterdag, is er een openluchtdienst bij de Schaapskooi in het Bargerveen. Hierin giet voor dominee Hans van Ark, waarbij de muziek wordt verzorgd door de fanfare Laus Deo uit Emmen en het kinderkoor Kinderen van het Licht uit Erika, onder leiding van Sandra en Ruben Beuker. Voor de kleinste kinderen is er een knutselhoekie en beldenblazen. Na afloop van de dienst is er koffie, thee en limonade. En wou je zeker wezen van een zitplek, neem dan vooral ook weer je eigen stoel met. Merk dus om 11:00 deze openluchtdienst bij de Schaapskooi in het Bargerveen, net aan de noordkant van Wijteveen. Dat waren de bij ons bekende berichten voor vandaag en ook morgen tweede Pinksterdag. Weet dat ook je post voor dit programma van harte welkom is via voordepreek@rtvdrenthe.nl. Mooi dat er weer bij waren vanmorgen. Ik wens je fijne Pinksterdagen en wat voor de preek betreft graag weer tot aan de week.

0: Maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Zonneteveil, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
3: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. Ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven, maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. Daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
7: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute. Het vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
10: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
11: True Lease met Grenke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
14: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
15: Oh, wat betekent dat voor mij?
14: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
15: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
14: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
15: En moet ik verder nog ergens op letten?
14: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
16: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
17: Goedemorgen, het is bijna 9:05. Dit is het Drentse Nieuws, ik ben Herma Boer. Gedupeerden van piercingzaak LM Piercings in Coevorden dreigen geen schadevergoeding te krijgen. De piercingshop blijkt namelijk geen aansprakelijkheidsverzekering te hebben en kan daardoor de schadeclaims mogelijk niet betalen. Tientallen slachtoffers dienden zo'n claim in nadat zij een ontsteking hadden opgelopen na het zetten van een piercing. Boosdoener bleek een zelfgemaakte zoutspray waarin een bacterie zat. De winkel in Coevorden is inmiddels gesloten, wel is de zaak nog online actief met de verkoop van sieraden. Een schip is gisteren tegen een sluisdeur van de Haveltersluis gevaren. Door die botsing kunnen andere schepen voorlopig geen gebruik maken van de sluis in de Drentse hoofdvaart. En die sluis is een belangrijke schakel in de vaarverbinding tussen Meppel en Assen. Volgens een woordvoerder van de provincie ontstond het probleem toen het waterniveau in de sluis werd aangepast. En daarbij kwam het schip te dicht bij de sluisdeur. De provincie verwacht dat de problemen vandaag verholpen zullen zijn. Brand gisteravond in een garage aan de Torbekkenstraat in Coevorden. Door het vuur kwam de naastgelegen woning vol rook te staan. Een buurtbewoner begon vanaf het dak van de garage al met een bluspoging in afwachting van de brandweer. Brandweerlieden hebben het vuur uiteindelijk onder controle gekregen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Eén bewoner is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Gaan we naar de sport, want de handballers van Hurry Up uit Zwarte Meer staan op de drempel van hun eerste finale om de landstitel. Gisteravond werd de eerste halve finale tegen Aalsmeer met 30-26 gewonnen. Morgen, dan kan Hurry Up zich voor het eerst in de clubhistorie voor de eindstrijd plaatsen. Dan staat de return tegen Aalsmeer op het programma. En ACV is op dramatische wijze gedegradeerd uit de tweede divisie. De Assenaren wonnen weliswaar met 2-4 bij IJsselmeervogels, maar dat was niet voldoende voor handhaving. Concurrent Excelsior Maassluis won namelijk op de valreep ook. In blessuretijd maakte de concurrent van ACV een 1-0 achterstand ongedaan door 2 keer te scoren. En dat betekent dus degradatie voor ACV. En tot zover het nieuws uit de regio. Alles vind je terug via onze app en op rtvdrenthe.nl. Maar we gaan eerst nog even naar het weer.
18: Goedemorgen. Na een aantal weken vrij koel en ook behoorlijk nat weer is het weer duidelijk omgeslagen. Sinds een paar dagen hebben we nu mooi droog en zonnig weer en ook vandaag gaat zich in dat rijtje voegen. Er is wel wat hoge bewolking, zodat de zon zo nu en dan wat flats naar voren komt. Maar verder is het een fraaie zomerse dag met een temperatuur van ruim 23 graden in het noorden van Drenthe en nog meer dan 25 in het zuiden. Dat verschil wordt veroorzaakt doordat we te maken hebben met een zwakke noordenwind die vanaf de Noordzee waait en alleen in de provincie Groningen kan opwarmen voordat hij Noord-Drenthe bereikt. Verschil dus tussen Noord en Zuid, tenminste qua temperatuur, want het weerbeeld is overal gelijk, de zon dus met wat hoge bewolking. Vanavond koelt het af en vannacht is het een graad of 7 en kan opnieuw wat nevel en mist ontstaan die het tot morgen vroeg heel vroeg vol zal houden. Daarna volgen 2 dagen, de tweede Pinksterdag en dinsdag, met weer zachtere temperaturen. De wind gaat van richting twijfelen, weet eigenlijk niet goed of die noord of zuid moet waaien, met de hoge druk precies boven ons klopt dat ook wel. En beide dagen zijn zonovergoten, met misschien alleen een vliegtuigstreep. Dinsdagochtend opnieuw kans op wat nevel of mist. En verder allebei de dagen geen regen, geen dominante bewolking, fraai zomers weer. Dinsdagmiddag gaat het wel veranderen, dan gaat de wind naar het noorden draaien en daar gaat hij een paar dagen blijven. Dinsdag nog 28 graden in de provincie, Maar woensdag bereiken we amper 20 graden in het noorden van Drenthe en het zuiden 21 of 22 graden. Die noordenwind, die dus ook vandaag zwak waait, maait dan matig en die trekt de temperatuur gevoelig naar beneden. Aan het weerbeeld verandert niets, ook woensdag en donderdag is de zon dominant aanwezig met slechts wat hoge bewolking.

0: Ben je al op? Of blijf je nog even liggen? Hoe ziet de wereld eruit in zondagochtendlicht?
1: Goedemorgen en welkom bij Zondagochtendlicht. Ja, de zomer is weer terug. Heerlijk. Dat maakt het leven toch altijd een stuk gemakkelijker. Zeker als je bijvoorbeeld nog twijfelt aan vaardigheden die je als kind al hebt geleerd. Daar gaat het over namelijk deze week. Nieuwsgierig? Ga lekker luisteren en denk er vooral het jouw van.

Nick Cave and the Bad Seeds and Into My Arms. Ja, mijn kledingkast. Dat is op dit moment echt een rommeltje. Want meestal maak ik ergens zo halverwege mei wel een soort overstap. Dan gaan alle zomerkleren naar beneden en de warme winterkleren weer naar boven. Maar ik ben er nog niet aan toegekomen. En deze maand was het gewoon lastig. Het was eerst warm en toen weer koud en nu weer warm. Ja, dat past niet in mijn systeem. Want nou trek ik overal wat vandaan en ben ik alles kwijt en alles ligt door elkaar. Het liefste sla ik eigenlijk gewoon de tussenseizoenen over qua kleding. Het is bij mij of blote arm of een dikke trui. Dat werkt. Kost me ook echt moeite, moest ik zeggen, om deze maand weer truien aan te trekken toen het afgelopen week ineens weer zo koud was en nat. Ik vind het een vrij onnozele eigenschap van mezelf dat ik dan niet weer in die dikkere kleren wil. Maar er zijn altijd mensen die het bonter maken. Collega Martin bijvoorbeeld, die liep al in de korte broek voor het begon te regenen. En hij heeft mij bezworen dat hij die niet meer zou uittrekken voor september. Is niet helemaal gelukt. Maar naast ons geboortejaar zijn we ook daar wel behoorlijk gelijk in. Al ben ik wel blij dat het nu weer fatsoenlijk weer is. En hij ook.

De printemps éternel, de eeuwige lente, Flo de la Vega heette deze gast. Gaat weer door naar de Drentse poëzie, is vandaag van Riek Siebering en heet Beloom in mei. Moet deze avond hef waaraans. Ik voel het wordt een nacht om nooit meer bangen te wezen. Alsof het in de lucht zat vandaag. Mijn schouders niet meer opentrukken.

Daniel van Elton John. Nou, even een onderwerp waar ik het nog niet eerder over heb gehad, denk ik. In deze 7 jaar dat ik dit al doe. Veterstrikken, daar ga ik het over hebben. Ja, dat is niet iets wat je uit jezelf kunt, uiteraard. Je krijgt er zelfs diploma's voor, veterstrikdiploma's. Op de kleuterschool en tegenwoordig op de kinderopvang zijn ze natuurlijk heel blij als je dat zelf kan. Maar waar ik me vaak dan weer over verbaas, ik heb dat ongetwijfeld ook op een bepaalde manier geleerd. Misschien niet met een diploma, want ik denk niet dat ze dat hadden in die tijd. Dus misschien heb ik niet de geautoriseerde cursus veterstrikken gehad. Leerde ik het een beetje van Beun de Haas. Want als ik mijn schoenen weer uit wil doen en mijn veters lostrek, dan schieten ze heel vaak in de knoop. Nou, dat vind ik ontzettend irritant. Maar het is niet altijd zo. Soms denk ik dat het aan die veters zelf ligt. Maar eigenlijk kan dat toch niet? Nou ja, denk ik, dan knoop ik ze misschien toch op verschillende manieren. Of de fout is, heb ik bedacht,

dat ik soms maar aan één uiteinde trek. En dat ze daardoor in de knoop raken. Maar dat kan eigenlijk ook niet kunnen. En ja, veters trekken is een vaardigheid die je als kleuter al leert. Dus dan kan het antwoord op deze vraag niet heel moeilijk zijn. Maar ik ben er nog steeds niet achter.

Shoelaces. Ja, schoenveters. Zo heette dit nummer. Ja, dat kon je dan toevallig tegen als je daar op zoekt. Een bandje heet The Submarines. Vond toch best lollig klinken. Ja, want ik had het over fetusstrikken. En toen ik daar eenmaal zo over aan het denken was, moest ik dan ook terugdenken aan het begin van mijn revalidatieprogramma. Na de operatie aan mijn rug. Want toen werd ik naar de ergotherapeut gestuurd. Dat is iemand die je dan leert hoe je in dagelijks leven zo goed mogelijk je dingen kan doen met de beperkingen die je hebt. Nou ja, ik had wat beperkingen aan mijn benen, nog steeds. Maar ik vond zelf allemaal wel meevallen, ergotherapeutisch gezien. Dus misschien zat ik daar ook niet helemaal met de juiste houding, interesse. Noem het gerust overmoed. Maar ik vond dat ik me best heel aardig kon redden. Nou, en die ergotherapeut die voelde dat natuurlijk. Dus hij vertelde me vooral over wat hij mensen allemaal kon leren. En ik vond dat ook oprecht interessant hoor. Echt wel. Zo had hij een patiënt uit een oorlogsgebied, een ander land. En die man die moest een hand of een arm missen. En toen vertelde hij, ja, zo iemand kan ik toch leren veters strikken. Met één hand. Nou, ik vond dat echt heel knap dat het kan. Ik zou denken, neem schoenen met klittenband, klaar. Maar oké, dat je dat gewoon weer kan leren, lijkt me geweldig. En dan ga ik daar dus ook verder over nadenken toen ik daar zat. En dus ik zei, eigenlijk vind ik dat iedereen dat moet leren. Veters strikken met één hand. Dan kun je namelijk twee veters tegelijk strikken. Dat is handig. En ik vond het idee heel erg grappig. Waarschijnlijk niet heel erg werkbaar hoor. Ik kan me er best iets meer voorstellen. Maar die ergotherapeut die keek mij toen aan met zo'n blik. En het is ook niet meer goed gekomen tussen ons.

0: Je hoorde Diamonds on the Soles of Our Shoes van Paul Simon. Van die prachtige album Graceland. En daarna Zoenen zonder spijt van Tamar Oudroon.
1: Niets zo charmant als een spreuk aan de wand.
2: Zondagochtendlicht.
3: Spreuk aan de wand.
0: Ja, zoenen en schoenen hebben in dit verband niet zoveel met elkaar te maken. Daar kwam ik een beetje toevallig bij uit. Dat ik denk, oh, die klinkt wel lekker bij elkaar. Ik zoek natuurlijk altijd weer een spreuk die een beetje verband houdt met wat ik verteld heb. Dus ik zat te zoeken op schoenveters. Nou, daar heeft nog nooit iemand iets zinnigs over gezegd. Geloof ik. Ik kon het althans niet vinden. Maar over schoenen, ja, symbolisch natuurlijk. En overdrachtelijk en zo. Ja, schoenen komen nog wel eens voor in uitspraken van mensen. Bijvoorbeeld in een uitspraak van Henk Hofland, journalist en columnist, is inmiddels overleden. Hij zei: een mens moet in de loop van zijn leven een niet nader bepaald aantal keren van overtuiging of inzicht kunnen veranderen, zonder daarover te worden lastiggevallen door anderen die zogenaamd stevig in hun schoenen staan.

Begin jaren 70 was dit Blue Mink en Good Morning Freedom. Ja. Als je net als ik geregeld onderweg bent door Drenthe, dan weet je dat er op dit moment flink aan de weg wordt gewerkt. Er gebeurt van alles. Of er moet nog van alles gebeuren, dat ook nog wel. Op de snelwegen. Bij Meppel volgens mij, bij Hogeveen, tussen Bijlen en Assen. Nou, vooral dat laatste stuk waar over kilometers nieuw asfalt wordt aangelegd. Ja, dat voelt bijna alsof je in de zomer door Duitsland op vakantie bent. Want daar doen ze dat ook heel veel. Dat er tijdens werkzaamheden dat je dan naar de andere kant van de snelweg moet. Via van die versmalde rijbanen. Dat is een stuk lastiger rijden. Maar heb je ook wat, zou ik maar zeggen. En ja, het geeft natuurlijk wat vertraging in de spits. Een beetje files. Maar ik vind het op een zekere manier ook wel gezellig, zat ik te bedenken toen ik daar weer langs moest. Je moet namelijk gewoon wat meer rekening met elkaar houden. Kijken van waar past het precies. En wat me deze week ook opviel. Ik zat zo met een half oog te kijken naar die werkzaamheden. En toen zag ik dat er tot twee keer toe een mannetje in een heel diep gat aan de zijkant van die rijbaan stond te graven. In het midden van de snelweg. Ik denk, ja, wat zijn ze daar nou aan het doen? Dat is alsof ze een soort schuttersput aan het aanleggen waren. Nou, hoop ik dat toch niet de bedoeling is. Maar het verbaasde me wel, want dat mannetje was gewoon met een schop bezig. Allerlei machines om hem heen, hartstikke dikke ding. Maar die arme man die was gewoon met een schop aan het graven. Ja, waarom? Wat ze dan doen waren, geen idee. En toen dacht ik, ja, soms zou je willen dat je in het leven ondertiteling hebt als je zoiets ziet.

Dit vond ik weer zo'n lollig liedje van Elizabeth and the Catapult. Verder nooit van gehoord hoor. En dit heette Race You. Ja, vorige week kwamen we helemaal niet meer aan het gedicht toe in het Nederlands. Toen dacht ik, nou, ik vind dit toch wel een bijzondere. Ik ga hem gewoon voor deze week weer programmeren. Gedicht van Hugo Claus, de grote Hugo Claus, heet Ik draag van alles. Ik draag van alles. Brood, kaas, een bom of een verminkte kat. Dragen is mijn redding. Ook van binnen draag ik vragen, tranen, gedaas en een karrevracht soelaas. Als ik niet draag, is er een gemis dat niet te dragen is. Het dood dier dat ik droeg heeft mij gelikt tot ik geen gezicht meer had.

Ja, het nieuwe singeltje van Acta en de Munnik is een oud singeltje van Acta en de Munnik. Want ze maakten samen een nieuwe versie met Ronnie Flex van CD van jou, CD van mij. En daarna hoorde je Nina Simone, Don't Let Me Be Misunderstood. Nou, ik hoop dat je het allemaal ook een beetje meegekregen wat ik allemaal te berden wilde brengen vandaag. Zo niet, stuur even een mail naar zondagochtendlicht@rtwdrenthe.nl. Eigenlijk heb ik niks meer te vertellen, dus ook mede namens technicus Martin Vuller. Graag tot volgende week.

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
3: Ze zijn er weer.
4: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
13: avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Krasip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
21: Wat een geweldige actie. De motto op haar.
18: Flesproefpakket.
20: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
21: Wat een geweldige actie. De motto op haar, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
22: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
23: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
24: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: Radio Drenthe.
25: Pollings Passie.
11: Met Jans Polling.

0: Goedemorgen. Welkom bij Pollingspassie. Nou, we gaan weer lekker 2 uur achterover zitten. Maar ja, af en toe een kopje koffie ertussendoor. Want we hebben weer 2 uur muziek. Liedjes met herinnering, liedjes met nostalgie. Met verrassing en ook de vaste rubrieken. Zoals natuurlijk onbekend door de jaren 50 en 60. 50 jaar geleden in de top 40. Een onbekende plaat, een keuze van Otto in een 2 uur. Iets over het theater, suggesties van de luisteraars, waar ik altijd heel blij met ben. Iets over de regio, nou, kortom. Oh ja, en de raadplaat heb je ook. Maar ik begin met de Millers. Weet je nog wel, die avond in de regen?
1: Jij

Nou, dat was Catharina Valente, dat hij heurt. En daarvoor Rosemary Clooney. De tante van George Clooney. Ja, zangeres. Ze begon ooit met de zuster, Betty. Ze begon te zingen bij een radiostation. En, ja, en dan moest je gewoon nog vaak wezen en dan alles live inzingen. En toen kreeg ze $20 in de week voor. Dat was toch al hier wat. En toen moest ze een plaatje maken en dat plaatje dat deed het geweldig. En toen, ja, toen was ze gearriveerd als zangeres. Dit was, ze zong hier Botchemy. En dat is goed, 1952. En daarna Catharina Valente. Ja, nou ja, wat moet er nog van zeggen? Was tussen 54 en nou, half 60 ongeveer de bekendste slagerzangeres in Duitsland. En eigenlijk misschien wel in Europa. Ze zong hier Spiel noch einmal für mich, Habanero. En dat was de tweede grote hit in Nederland en België ook. In 1958 zong ze dat. Maar ze heeft ongelooflijk veel zin. Tot ze er genoeg van had, ging ze naar Amerika. Toen heeft ze andere dingen gedaan. Naar onbekende nummers in de jaren 50 en 60. Ik heb hier een nummer met het Dancing on the Moon. En dat is van de Fabulous Echoes. En dan denk je, nou, dat is hartstikke mooi. Dat is een, misschien een Amerikaanse groep. Dat is een groep uit Hongkong. Hongkongse garage rockers noemen ze zichzelf. Begin jaren 60. Het waren jongens die kwamen uit de Filipijn. Eén kwam uit Schotland. Een ander die kwam uit India. Maar ze hadden enorm succes. Vooral in Maleisië, Indonesië, Filipijn en Sri Lanka. En misschien hebben we er nooit van gehoord hier in onze regio. Als ze niet een contract kregen in Las Vegas om door te spelen. En dan werden ze hartstikke beroemd. Werkelijk. En vooral dit nummer, dat was een tophit in Amerika. Dancing on the Moon.

0: Sans parler de ce que je ne peux pas dire, c'est si beau quand je la tiens dans mes bras, de me dire que tout ça, c'est à moi pour de bon. C'est si bon. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison, c'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est trop bon.
1: Ja, we hun als tweede Harry Belafonte, Mathilda. Mathilda is een liedje waarin een man klaagt dat zijn vrouw stiekem zijn geld pakt en er ook allemaal opmaakt. En zo. Ja, dat is heel sneu. Het lied is al geschreven in 1930, kun je je voorstellen. En Harry Belafonte heeft hem toen in begin 50 opnam. En het werd een grote hit. Zo ook dat hij bij elk optreden ook altijd zong. En hij moedigde het publiek ook altijd enorm aan hem met te zingen. Vandoor ook dat Mathilde ook die vele herhaling. En daarna C'est si bon. Een Frans lied, populair, is ook heel snel vertaald trouwens in Engels. En dan heet het It's so good. Maar ook alweer een lied wat in 1948 stamt, pas later ook oppakt. We hebben er heel veel artiesten die hem ook in allerlei vormen zongen hebben. Hier was het van Yves Montand. En het is in het Engels bekendgemaakt door Eartha Kitt. En dat was dan It's so good. We gaan naar het Lowland Trio. Het Lowland Trio was een trio uit de omgeving van Alkmaar. En die hadden een nummer zong, Trouw niet voor je 40 bent. En die deed het verrassend goed in Nederland. En toen zeiden ze, jongens, wij moeten deur op dit genre. En ze nam contact op met Peter Koelewijn en zei, en vroeg, Peter, jij kunt ook wel hele komische liedjes schrijven. Wil je die ook voor ons schrijven? Nou, is goed, zegt Peter Koelewijn. En die schreef voor hun, ik kan geen kikker van de kant afduwen. Dat leek een beetje op een nummer van Cliff Richard. En dat nummer deed toch goed. En toen bleef Peter Koelewijn schrijven voor hun en dat klikt.

bijzonder goed. Tot 1982. Toen had het te druk en toen paste het niet meer. En het gekke was, er was het ook eigenlijk over met het Lowland Trio. Maar hier van het Lowland Trio, Fijn met de trein.

0: dat was een en al herkenbaarheid, hoor of niet? Wij horen de perfecte imitator als tweede van de Everly Brothers en van de Blue Diamonds. Blue Diamonds die kwam in Nederland te wonen en ze waren direct helemaal wild van muziek. We waren nog altijd bezig met muziek. We hadden ook direct bandjes, de String Extase en de Cool Cats. En later Trio Diamonds ook, met nog iemand op drums en zo. Maar ze, ja, wat ze het mooiste vinden was, dat waren de Everly Brothers. En ze gingen ook eigenlijk, ja, de eerste jaren als een soort imitators van Everly Brothers gingen ze voor start. Ze hebben ze ook eerst is een single gemaakt. Het was O'Carroll en het was ook 1960. Later, toen kregen ze ook echt hun eigen sound enzovoort. En dat hebben ze dan tot min jaren 60. En toen werd het langzamerhand hun populariteit iets minder. Blue Diamonds, O'Carroll. En daarna Paul Anka en Rita Pavone. Rita Pavone was met 17 jaar al een grote ster in Italië. En Paul Anka, ja, die was ook met 17 jaar al een grote ster in Canada en Amerika. Die zong in 1964 dit nummer, Kiri Kiri Kiss Me, in Duits. Want Rita Pavone werd heel bekend in Duitsland. En Paul Anka wilde ook wel eens proberen, want wat ik al vaker gezegd heb, Duitsland was een zeer willige, een hele goede markt voor muzikanten. Er werd altijd veel verkocht. Later is dit nummer, in 82, ook nog een Nederlandse hit one van Highway. Even naar vroeger toe. Ik heb hier een plaatje liggen van Kees Pruis. Die was aanvankelijk groenteboer, ging toen wat optreden en zingen in kleine cafés, kleine theaters, werd een populaire revuezanger en langzaam maar zeker mocht hij ook opnames maken. Hij is dan bekend als een zanger die vrolijke, luchtige liedjes nam. Hij had ook een bijnaam, de gentleman humorist. Hij was ook heel vaak om de radio te horen. Van Kees Pruis naar het stadion.
1: Een grootse sportarena binnen Antels Westen, dat is ons mooie stadion. Daar zie je op sportgebied van alles steeds het beste, hoe menig kampioen begon. Daar waren sportgebied.

0: Haagse koffie.
1: Officieel Parana.
0: Bier en limonade.
1: Met opstelling en beschrijving.
0: Volle melk en aardappel.
1: 25 cent.
0: Verse pinda's.
1: Alleen binnen de muur van het stadion.
0: Bier en limonade.

50 jaar in de top 40. Wat vinden we dan in week 21 van 1976? Dan vinden wij Don Mercedes. Komt nij binnen op nummer 29. Zal 11 weken in die top 40 blijven. En komt uiteindelijk naar plek nummer 1. Met een hitje, of een hit, grote hit was dat. Waar al heel veel coverversies van bestonden. Maar hij scoorde in Nederland heel hoog. Rocky.

zielig liedje en dat op nummer 1 inderdaad. Don Mercedes, oftewel Robert van Bommel, zo heet hij eigenlijk gewoon. Opmerkelijk was dat de vrouwenstem was van Bonnie Sinclair. En het gekke was dat we het niet vermeld op de platen en op de cd's. Bijzonder. Dan hebben we de Four Seasons ook. Die komt, start nu op nummer 38. Hebt 10 weken in die top 40 staan. En bent uiteindelijk tot nummer 3 komt met December 1963.

Ja, Joe Harris hebben we nou. Een Vlaamse zanger. En die maakte in 1974 een cover van het nummer van Udo Jurgens, Griechische Wijn. En voor hem werd het dan Drink Rode Wijn.

Mijn opa kocht een oude bas, het Lion Quintet, een hitje uit 1970. En het eerste uur zit er bijna weer op. We binden straks weer. Tot dan.

0: Kattenvel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
1: Scootmobiel nodig? Mobifit. Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de Vier van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
7: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Dat gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagiersterrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons, die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 1:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Abcoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. Ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
4: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Steen, evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
7: Wat een goed plan.
6: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
7: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
6: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
12: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
13: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Radio Drenthe.
15: Pollings Passie.
2: Met Jans Polling.

Curtis Mayfield and the Impressions. En dan hebben we het over een vrij onbekend nummer. Ja, maar het was wel al 1963. Hij was eigenlijk de grote inspirator tot de Chicago Soul en latere hip-hop ook. Curtis Mayfield. Hij is eigenlijk meest bekend geworden toen hij 48 was en optrad. Toen er een lichtbak bovenop hem viel en hij tot zijn nek verlamd werd toen. Ja, dat was hij maar sneu. It's Alright was het nummer. Dan de groep America. Een band opricht door zeuns van Amerikaanse officieren die in Engeland waren, die er woonden, legerofficieren. En het debuutalbum kwam in 1971 en die deed hartstikke goed, René. En ook vooral dit nummer, Ours With No Name.

0: America. Zo heette de groep A Horse With No Name. We zijn toe aan de raadplaat. Ik leg het nog in beroet voor degene die dat nog niet snapt. Ik laat je een klein stukje horen en dan is de vraag: wie zingt dit en wat is de titel van het nummer? En je weet, er staat ook grote prijzen op die hij zelf in de koelkast of in de koekjestrommel of misschien wel onder de flessenkurk, wie zal het zeggen. In elk geval, hij beide weet en hij twee punten, nou dan heeft hij een dikke hoofdprijs. Dan moet je echt wat lekker zoet zingen. Hoor maar eens.
1: Mama, mama, hij wil...
0: Ja, wat willen? Hij wil weer een bier? Nou, je weet het maar nooit. Maar hij heeft wel wat. Denk er maar eens over nou, over een half uur, dan laat ik het hele nummer horen. En we gaan door met de onbekende plaat. En ik denk dat die onbekend is voor jullie. Hoewel die wel heel erg nij is. Die is van Johnny de Mol. Een opname van Johnny de Mol. Die giet het theater in. En die heeft een liedje geschreven. Of ja, hij niet zelf. Maar anderen hebben een liedje voor hem geschreven. Specifiek gericht op zijn moeder, Willeke Alberti.

0: hebt in je leven en de nacht meer glans hebt kunnen geven. Zul je mij dan nu beloven dat je dat blijft doen?
1: Ollings passie.
2: De keuze van Otto.
3: Otto koos voor Jim Eanes. Jim Eanes wordt meestal gerekend tot de bluegrass artiesten. En dat komt omdat hij in de jaren 50 ook bij bijna alle belangrijke bluegrass groepen werkte. Maar hij ging weg bij Monroe, Flat en Scruggs en ging een eigen sound maken, eigen country. En hij ging muziek maken vooral voor mensen die in de weekend gingen dansen en zo. Hij was ook populair in Nederland. Hij kwam ook vaak naar Nederland en speelde dan op de huisconcerten bij Rienk Jansen in Vlagtwedde. Die waren fameus. Hij zingt hier Walk Slowly. En hij bedoelde met, er komt een afscheid aan. Ik voel dat het afscheid eraan komt en ik wil niet dat het eraan komt. Dus doe heel kalm aan. Want de liefde die er was, die leek zo echt en zo sterk, maar toch blijkt dat het nou langzamerhand door zijn hand glipt. Hij hoopt dat het iets heel blijft staan. Dat ze nog een poosje blijft. Maar diep van binnen werd hij dat zij weg zal gaan. Hij moet het gaan laten. En dat maakt het zeer pijnlijk. Jim Eanes, Walk Slowly.

Weet je dat Guus Meeuwers ook fietsliedjes maakte? Ja, hij heeft een liedje en dat gaat over een fietser die de berg op fietst. Nou, iedereen die dat wel eens gedaan heeft, die herkent dit allemaal. Ik kom.

0: Pollings passie.
1: Uit het theater.
2: Herman Finkers heb ik hier. Moet zien show Kalm aan en rap een beetje. Hebben we hier het onderdeel Riag.
3: Och jezus, ik heb het al 9:55. 9:55, dames en heren. Ik vrees dat de harde werkelijkheid aanbreekt. U moet me helpen, want ik doe dit voor het eerst zelfstandig. En dit is een heel andere werkelijkheid. Dit is een hele serieuze wereld. En dit moet goed gaan, want ik zit nog in mijn proefperiode. Het Riag met de stagiaire. Een ogenblikje, mevrouw. Ik pak even pen en papier erbij, want ik zit nog in mijn stageperiode. Ja, leuk, hè. Ik ben een stagiaire bij het Riag. Nee, dat maakt niet uit. Jawel, ik ben een stagiaire, maar dat maakt niet uit. U kunt praten over wat u maar wilt. Geef niet, mevrouw. U kunt praten over wat u maar wilt. Zegt u maar. Uw man heeft zelfmoord gepleegd. Ja, en wat is het probleem? Mevrouw. Is niet goed. Is niet goed. Oh, wat erg zeg. Ik raak geweldig in paniek nou. Ik weet helemaal niet of ik dit werk wel kan. Ik raak geweldig in paniek. Zet hem maar op de zaalversterking. Dan kunt u mij misschien helpen. Ik raak geweldig in paniek nou. Zet hem maar op een zaalgeluid. Riag met de stagiaire.
4: Ja, meneer. Hier met Anna van der Wal.
3: Anna van der Wal.
4: Ik maak een moeilijke periode door momenteel.
3: En kunt u ermee omgaan, mevrouw, denkt u?
4: Jawel hoor. Ik probeer ondanks alles het positieve van het leven in te zien.
3: Ik heb het gevoel, mevrouw, dat ik met een ervaren en wijs iemand spreek.
4: Zeg maar jij hoor.
3: Jij hebt het gevoel... Dat gaat niet goed. Wat erg. Wat, Anna, is het positieve dat je van je verdriet hebt geleerd?
4: Dat je moet genieten van iedere dag.
3: Je moet genieten van iedere dag.
4: Ja, 2 jaar geleden is mijn man overleden.
3: En daar geniet je nog iedere dag van? Alsjeblieft. Ik ben daar niet goed in. Wat erg.
4: Wat zegt u?
3: Je man is overleden.
4: Ja, 2 jaar geleden.
3: Hoe oud is je man geworden, Anna?
4: Hij is 65 jaar geworden.
3: Sorry, Anna, wat zei je?
4: Mijn man is 65 jaar geworden.
3: Nou, van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd.
4: Hoe bedoelt u?
3: Dat je alles positief bekijkt.
4: Ja, ik bekijk alles altijd positief.
3: Alles positief.
4: Hoe moeilijk dat ook is. Mm-hmm. En ik sta er helemaal alleen voor. Omdat mijn man dus is overleden.
3: Dat zei je. Is het afscheid gegaan zoals je het graag had gewild?
4: Ja hoor. Ik bewaar daar hele goede herinneringen aan.
3: Kijk, dat is altijd fijn.
4: Bij de crematie zijn er wel een paar dingen gegaan op een manier waarvan ik achteraf zeg... dat had anders moeten gebeuren. Mm-hmm. Maar daar ga ik me nu niet meer naar over zitten maken.
3: Nee, precies hè. Maar dat weet je voor de volgende keer. Anna. Dat is niet goed, hè? Dat is helemaal niet goed. Ik zeg allemaal verschrikkelijke dingen.

dingen. En ik wil geen verschrikkelijke dingen zeggen. Ik wil die mensen echt helpen. Maar ja, je kunt wel willen helpen, maar dan moet je het ook nog eens kunnen. Hè? En ik flap er gewoon maar van alles uit. En dat moet je niet doen in een hulpverlening. In een hulpverlening moet je er niet zomaar van alles uitflappen. In een hulpverlening moet je eerst bedenken wat je eruit wil flappen en dan moet je wat anders zeggen. Maar dat is heel belangrijk. Zal ik u eens wat vertellen? Dit is verschrikkelijk moeilijk werk. Ja, dit is veel moeilijker werk dan het werk dat ik tot nu toe gewend ben, dat weet ik wel. Maar hier moeilijker werk dan ik gewend ben, dit is zelfs een compleet andere wereld. Dan deze wereld hier die ik gewend ben. Oh ja, dat is een compleet andere wereld zelfs. Verdriet is niet altijd leuk.

0: trilling. En ik heb een soort van presence. En ik heb ook, ja, die unieke leiderskwaliteiten waarmee ik de rest van de jongens van de band gewoon boven zichzelf kan laten uitstijgen, weet je wel.
1: Ja, met opzet vals zingen, dat is moeilijk, jongen. Vooral omdat je er wel de goede volle akkoorden onder zet. Ja, want die stuurt je normaal in je stem en dat lukt dus hier niet. Nou, Mike Baudet was dat. Jaap speelt gitaar.
2: Pollings passie.
3: De suggestie van de luisteraar.
1: Ik kreeg een mail van Jaap Koeling en zeg, vroeger hadden wij veel LP's, maar jammer genoeg hebben we die weggedaan. We hebben nu nog alleen CD's. En ik mis nou een heleboel alle nummers. Onze dochter is geboren in 1969 en die heet Marianne. En onze buurman die zingt altijd van de Cats, Marianne. En dat nummer wil ik nog graag een keer weer hebben. Nou, hier is ze.

Johannes Linker die schreef mij een briefje. Zegt Jans, draai eens wat vaker instrumentale platen. Ja, je hebt gelijk. Ik heb inderdaad een beetje een voorkeur voor zang. Maar je hebt gelijk. Hij zegt bijvoorbeeld Chris Barber's jazzband Maryland, My Maryland.

Ja, O'Dunnerboom, O'Dunnerboom, hè? Hij droeg een kind. Ja, Maryland, My Maryland. We gaan de regio in binnen. Ik heb hier een opname van Double B Skiffle Groep. Die maakten in de jaren 80 ook Drentstalige skiffle muziek. Zoals deze, met de trein.

Een live opname van de Double B Skiffelgroep. We zijn toe aan de uitslag van de raadplaat. Nou, je bent er natuurlijk enorm gespannen. Wat zal het wezen? Dit is het hele verhaal.

Nou, als je hier had dat dit dacht dat het Anneke Greunlo was, dan was dat goed. En het titel is Ma, hij wil zo graag een zoen. En dat was van Johanna Louise Greunlo, zo heet ze eigenlijk trouwens. En dit nummer zong ze op 19 december 1959. En toen was ze het Cabaret der Onbekenden. Een bekende talentjacht in die tijd. En zelfs de finale weer op de televisie uitzend toen. Nou, dus ze was in één keer bekend. Dit nummer werd ook een enorme hit, vooral in het Boetland. Ja, en daarna kwam Brandend Zand en Paradiso enzovoort, enzovoort. Ik heb nou van Teddy Johnson en Pearl Carr. Dat was een echt paar. En die mochten in 1959 meedoen met het Eurovisie Songfestival. En ze werden door tweede met dit nummer. Na een beetje van Teddy Scholten. Die won dat toen. Dit was Sing Little Birdie.

1950 Eurovisie Songfestival. Was het de tijd van vrolijke, opgewekte liedjes toen in die tijd. Ik heb nog tijd voor Oscar Harris en Debbie. Dat is Ria Schildmeijer, heet Debbie. Oscar Harris kwam van Suriname hierheen, zong eerst bij de Twinkle Stars, ging toen solo en heeft uiteindelijk toch een redelijke carrière opgebouwd. Hier zingt ze samen, To Know You Is To Love You.

Oscar en Debbie. Ja, Oscar Harris die werd pas echt populair in Nederland toen hij een keer Max Nijman mocht vervangen. Max Nijman was ook een Surinaamse zanger. Die was in Suriname bijzonder bekend. Deed hier ook vrij goed. En trad overal op in clubs en zo. En die kon een paar keer niet. En toen kwam Oscar Harris. En dat maakte dat ze hem leren kennen en dat hij beroemd werd. We zijn bijna aan het eind van het programma. Dit was Pollings Passie alweer. Vandaag maakten we Martin Vuller en Jan Spolling. Stuur je suggesties en reacties maar op. Stuur maar op naar pollingspassie@rtvdrenthe.nl of postbus 999-49100 AZ in Assen. Wij wensen je nog een fijne middag toe. Want we hebben nog hele mooie muziek. We hebben straks Drenthe Toen, dan Adres Onbekend en dan de gezellige zondagmiddag. En dan van 6 tot 7 de nalatenschap van Harry Musquet. We hopen dat je een fijne zondagmiddag hebt en een goede week. En volgende week ben we er weer. Maar dan beginnen we met een serie zomerprogramma's. Dan gaan we 10 weken lang terug naar de kraamkamer van de popmuziek. Dat betekent dat we 10 weken terug gaan naar de periode 1964 tot 1974. En elke week hebben we dan de muziek uit één bepaald jaar. Nou, ik hoop dat je er ook van geniet. Wat mij betreft, tot de andere week.

0: de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, assen.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
4: Sta op stoel nodig. Mobifit.
5: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
6: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook van traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
16: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de derde verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Scootmobiel nodig? Mobifit.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
8: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
17: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
18: Oh, wat betekent dat voor mij?
17: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
18: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
17: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
18: En moet ik verder nog ergens op letten?
17: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
19: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
20: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
19: Al iets gevonden?
20: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
19: Doet NRV dat dan ook?
20: Ja, hier, kijk. Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een grand tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
19: Weet jij waar mijn laptop ligt?
21: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
22: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
23: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
24: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
25: Goedemiddag, het is 4:12. Dit is het nieuws uit Drenthe. Ik ben Herma Boer. Gedupeerden van piercingzaak LM Piercings in Coevorden dreigen geen schadevergoeding te krijgen. De piercingshop blijkt namelijk geen aansprakelijkheidsverzekering te hebben en kan daardoor schadeclaims mogelijk niet betalen. Tientallen slachtoffers dienden zo'n claim in nadat zij een ontsteking hadden opgelopen na het zetten van een piercing. Boosdoener bleek een zelfgemaakte zoutspray waarin een bacterie zat. De winkel in Coevorden is inmiddels gesloten. Wel is de zaak nog online actief met de verkoop van sieraden. Een schip is gisteren tegen een sluisdeur van de Haveltersluis gevaren. Door die botsing kunnen andere schepen voorlopig geen gebruik maken van de sluis in de Drentse hoofdvaart. De sluis is een belangrijke schakel in de vaarverbinding tussen Meppel en Assen. Volgens een woordvoerder van de provincie ontstond het probleem toen het waterniveau in de sluis werd aangepast en daarbij kwam het schip te dicht bij de sluisdeur. De provincie verwacht dat de problemen vandaag verholpen zullen zijn. Brand gisteravond in een garage aan de Torbekkenstraat in Coevorden. Door het vuur kwam de naastgelegen woning vol rook te staan. Een buurtbewoner begon vanaf het dak van de garage al met een bluspoging in afwachting van de brandweer. En brandweerlieden hebben het vuur uiteindelijk onder controle gekregen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Eén bewoner is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Dan een beladen dag voor Ron Jans uit Tinaarlo. Hij zit vandaag voor de laatste keer als hoofdtrainer op de bank. Met FC Utrecht staat hij vanmiddag in de finale van de play-offs om een Europees ticket en Ajax is daarin de tegenstander. Begin januari maakte Jans bekend dat hij na dit seizoen stopt bij FC Utrecht omdat hij meer tijd wil doorbrengen met zijn familie. Een mooi overzicht van de carrière van deze Drentse voetbaltrainer vind je bij ons in de app en op rtvdrenthe.nl. En de tennissers van Zuidwalda in Zuidwolde strijden op het eigen tennispark voor hun 5e landstitel. Gisteren wonnen ze de halve finale met 4-2 van Thean uit Alphen aan de Rijn. En in de finale treft het Drentse team vanmiddag Nieuwerkerk. De eerste wedstrijd is als het goed is net begonnen. En als Zuidwalda wint zou het de 5e titel in 6 jaar tijd zijn. Alleen in 2023 grepen de mannen uit Zuidwolde naast de landstitel. Gaan we naar het weer in Drenthe. Hans Nienhuis, goedemiddag.
26: Mooi helemaal, goedemiddag.
20: Nou, stralend. Meer hoef ik volgens mij niet te zeggen hè, vandaag.
26: Ja, we zouden het bij een heel kort weerbericht kunnen laten natuurlijk. En dat zullen we ook deels wel doen. Want je moet gauw van het mooie weer gaan genieten als je de kans hebt. Het is Wel stralend, maar niet helemaal helder. Als we naar boven kijken zien we toch wat hoge bewolking hangen. De zon komt soms een beetje flats uit de verf. Maar ondanks dat waarschuwt het KNMI weer voor UV-index 7 vanmiddag. Dus als je huid er nog niet aan gewend is na de afgelopen weken, dan moet je toch een beetje opletten 's middags. Wind is er ook eigenlijk maar nauwelijks, een zwakke noordelijke wind. Maar die zorgt er wel voor dat de temperatuur in onze provincie een beetje varieert. Het noorden van de provincie ligt dichtst bij de zee en daar wordt het vanmiddag een graad of 23, 24. Nou, het zuiden die wordt wat zachter, wat warmer. Dan zouden nog voor 25 graden kunnen gaan, maar dat wordt kantje boord. Dus eigenlijk een hele mooie dag zonder echt buitengewoon warme temperaturen. Het is een prachtige Pinksterdag.
0: Nou, voor veel mensen zit er dan nog een extra vrije dag achteraan, morgen. Mm-hmm. Wordt het dan ook weer zo mooi?
26: Ja, zeker. En die wordt ook wel een beetje warmer. Morgen ligt het hoge drukgebied waar we dit aan te danken hebben precies met zijn kern boven ons hoofd. Dus de wind heeft geen idee uit welke kant hij moet waaien. Waait ook eigenlijk maar niet. Als er al een beetje wind staat morgen, is hij variabel van richting. Dus ook geen wind vanaf de zee. Misschien pas in de namiddag een zwak zeewindeffect, maar dat gaan we in Drenthe niet vernemen. Het wordt morgen 26, 27 graden. Misschien in de dorpen en de steden wel 28. Bij ook wat meer zon dan vandaag. Morgen is die hoge bewolking afwezig. 'S Morgens nog een laatste restantje nevel of mist, heel vroeg. Maar de rest van de dag is het stralend zonnig en een prachtig mooie zomerse dag. En kijken we naar dinsdag, dan gaan we er nog een aan vastplakken. Het wordt opnieuw een graad of 28. De eerste helft van de dag is dan een twijfelachtige zwakke wind. Maar daarna verplaatst het hoge drukgebied zich wat verder. Dan steekt er een noordenwind op in de tweede helft van de dag. Zwak tot later wat matig. En die gaat koelere lucht aanvoeren. Nou, dinsdag vernemen we dat nog niet zo. Nachttemperatuur naar woensdag is een graad of 9. Maar daarna, woensdag en donderdag, een stukje van de tweede helft van de week, dan waait er een zwak tot matige noordenwind en wordt het gevoelig kouder. 19 graden in de kop van de provincie, 20 in het zuiden. Dat zijn voor woensdag en donderdag de maximum temperaturen. Omdat het dus zo warm is geweest deze dagen, ga je dat echt vernemen en denk je van, oh, dat valt tegen. Terwijl dat eigenlijk bijna rond het jaargemiddelde is.
0: Ik wou net zeggen, 19 graden is ook nog niet zo gek, toch?
26: Nee, en het is nog niet eens voorzomer, het is nog lente, dus een prima temperatuur. We doen het wel bij een mooi zonnig weerbeeld. Er zal wat hoge bewolking hangen, misschien een enkele afgeplatte stapelwolk. Maar verder verandert aan het weerbeeld eigenlijk helemaal niets tot en met vrijdag. Alleen die temperatuur doet vanaf woensdag een stap terug.
0: Goed, Hans Nienhuis, dank je wel.
26: Fijne middag.
0: En tot zover het nieuws en weer in de provincie. Maar meer nieuws vanmiddag vanaf 5 uur op TV Drenthe. En natuurlijk 24 uur per dag op rtvdrenthe.nl en via onze app. En hier gaat Drenthe Toen verder. Veel plezier daarbij en ik wens u een fijne zondag.
15: Radio Drenthe.
1: Drenthe Toen.
15: Met Sophie Timmer.
2: Goedemiddag en van harte welkom. Carolina Verhoeven, helaas niet meer onder ons, die hield zich bezig met allerlei historische culinaire tradities. En één daarvan was eten en drinken rondom rouw en begraven. Haar initiatieven op dit vlak vinden nu een vervolg in een boek. En daarom herhalen wij vanmiddag een stukje uit een reportage met haar getiteld Bakje Troost.
5: Ja, een bakje troost betekent letterlijk warmte geven. Als je moe bent en je bent verdrietig, en dan zeg je tegen je vriendin, och, zullen we samen een kop koffie drinken, een bakje troost.
2: We gaan luisteren naar deel 3 van een radio- en podcastserie over Drenthe's eerste amateurfotografe, Gesina Lels-Karsten. En onze boekenwurm van dienst, Jos Arends, die is er weer met een bespreking van een boek over natuurbeschermers. En Willy Weerman bespreekt oude Drentse volkstradities. De titel vandaag is Kerk en Stoof.
6: Nee, in die tijd dat ik naar de kerk ging, toen was de kerk al verwarmd.
2: Paul Brood, kaarten kennen bij uitstek, vertelt verder over de geschiedenis van Drenthe en haar waterhuishouding. En Bernard Hanskamp gaat vanmiddag over de geschiedenis van het ruilverkavelen rondom Assen en omgeving. Altijd sluit af, dat en meer. Mooi dat je luistert. Tot 2 uur is dit Drenthe Toen.

0: De Everly Brothers waren dat, Walk Right Back. En op 24 mei 1962, dat is 64 jaar geleden, waren Don en Phil Everly ontslagen van hun militaire dienstplicht. En dat deden ze bij de Amerikaanse marine. Ik wist het ook niet, maar het staat in de informatie die ik bij de muziek heb. Carolina Verhoeven. Zij overleed in 2024. En in 2023 sprak ze in dit programma over eten en drinken rondom rouw en begraven. Of althans een deel daarvan. We hadden het eigenlijk over koffie. Maar over rouw en begraven gesproken, Carolina heeft daar veel werk voor verzet. Informatie te verzamelen in de geschiedenis over eten en drinken rondom die periode in een mensenleven. Daar is nu een vervolg aangegeven met het boek Bakje Troost. Eet- en drinktradities rondom rouw en begraven. En in het komende seizoen van Drenthe Toen gaan we daar zeker aandacht aan besteden. Maar voor nu is het aanleiding om terug te gaan naar 2023. Toen ze vertelde over bijvoorbeeld koffie bij een begrafenis. Ik ben in Houlewijk waar ik geniet van een lekker kopje koffie bij Carolina Verhoeven. Carolina... Ja, laten we het eerste cliché er maar in gooien. Een bakje troost. Jij bent er als het ware op afgestudeerd.
1: Ja, ja, een bakje troost betekent letterlijk warmte geven. Als je moe bent en je bent verdrietig en dan zeg je tegen je vriendin... Och, zullen we samen een kop koffie drinken? Een bakje troost. Of je hebt een boswandeling gedaan en dat was hartstikke gezellig. En dan zeg je van, och, zullen we even samen een kopje koffie drinken? He, dus het is hartversterkend en koffie werkt ook energiegevend op je hart. Vandaar de naam ook bakje troost. Zijn ook de handelingen. He. Je doet als je koffie gaat zetten, dan ga je als je makkelijk koffie zet, dan ga je naar de koffiepot. Je doet warm water of koud water neem je en je neemt de koffiebonen en dat ruikt al. Dat brengt al een bepaalde sfeer met zich mee en dan ruikt het zo lekker naar koffie. Dat is ook genieten. Terwijl koffie ook heel sterk gemaakt kan worden, dan krijg je ook nog meer. Dan voel je dat je daar energie van krijgt.
0: Hoe lang drinken we eigenlijk al koffie?
1: Oei, dat is een moeilijke vraag. Daar heb ik niet eens zozeer over nagedacht. Ik geloof 250 jaar dat de koffie is meegekomen met de migranten. En begin nog niet wetende hoe je koffie zette. Maar gaandeweg kwam men erachter dat als je de koffie gebrand had, dat je daarvan de lekkere, sterke koffie kon zetten. En met name als opkikker, hè?
0: Nou, weet jij heel erg veel van, ik maak maar even de stap, van wat we eten en drinken als er gerouwd wordt in dit land. Koffie hoort daar ook bij, hè? Al van oudsher.
1: Ja, gek genoeg. Niet alleen het kopje koffie, maar ook koffie om de geur. En koffiebonen die gemalen zijn en waarvan koffie gezet is, dus die koffieprut, wordt vaak bij een stervende onder het bed gezet. Want... de geur van de gemalen koffie neemt de stervensgeur af.
0: Echt waar?
1: Ja, zo heb je ook bijvoorbeeld bij rouwen, of als iemand overleden is, krijg je een witte lelie. Iedereen denkt, nou dat zijn echte bloemen die horen bij een begrafenis. Maar die bloem, die lelie, die stoot een geur af wat nog sterker is dan de lijkenlucht. Daarom wordt die bij het lijk gezet, dat de lijkengeur daarvan in het niet verdwijnt. Maar veel mensen vinden die bloem juist stink. En die zeggen ook, zet die stinkbloem weg. Want het is een stinkbloem, maar toch te maken met de dood.
0: Ja, en die associatie is er misschien ook. Hoewel, ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die witte lelies op tafel zetten. Omdat ze ze mooi vinden.
1: Ja, ik heb ze onlangs nog gehad in een boeket. En s'avonds dacht ik, wat stinkt het hier toch? En ik heb toen die hartjes, die stampertjes uit die lelie geknipt. Omdat ik wist dat het daaraan lag. Heb ik ze uit de lelie geknipt. En die geur verdwijnt dan. Maar die bloem blijft mooi. Maar dat is met de geur van de koffie ook. Bakje troost hoort ook zeker bij de dood. Het versterken van het gevoel. Het versterken van je gemoed.
0: Het is ook een onderdeel van de vaste rituelen nadat iemand overleden is, hè? Samen koffie drinken, zeker in Drenthe.
1: Ja, en daarom hebben wij ook een wedstrijd georganiseerd met het bakje troost. Wie zet het lekkerste bakje troost? En dan begin je met een handkoffiemolen begin je te malen. Dan krijg je al dat geluid van die gemalen koffiebonen, dat gekras. En dan ga je daar koffie van zetten en dan komen die geuren naar boven. Het is een heel ritueel. Het is een leuk ritueel. En dan zet je heel bewust je kopje koffie. Dus ik heb een wedstrijd georganiseerd. Wie zet het lekkerste bakje troost?
0: Maar moeten mensen dan, hoe moet ik dat voor me zien? Met koffiemolen en al en hun hele alle apparatuur ergens naartoe?
1: Ja, ik heb het bewust gedaan, want als je alleen maar een melange koopt van koffie is simpel. Dat pak je uit een pak of uit een zak, dat doe je in je filter. Maar nou wil ik ook de bezoekers die komen kijken het gevoel meegeven, hier wordt koffie gemalen, hier wordt aandacht geschonken aan koffie. En dat malen, de een doet het snel, de ander doet het rustig, heeft ook te maken met de manier van koffie zetten. Koffie zetten met aandacht is koffie geven, het bakje troostgevoel, waar het ook voor bestemd is. Het hart ondersteunende.
0: Maar je doet dat wel in een tijd waarin iedereen met pads en capsules en noem het maar op, instant koffie in de weer is.
1: Ik denk dat je je daaraan een beetje vergist. Er zijn heel veel bewuste koffiezetters. En jonge mensen, die gaan er echt voor om een goede barista te worden. En die doen daar echt een soort spektakelstuk omheen, een theater.
0: Barista, dat is iemand die echt koffie kan zetten, hè?
1: Een barista is iemand die koffie zet met aandacht en daar het gevoel voor heeft. En ook langzaam maalt en dan het water voorzichtig opschiet en laat koffie worden. Hè, door zachtjes dat kokende water daarin te zetten, weken de koffiebonen, week de koffie, gemalen koffie. En dan krijg je toch een hele andere koffiesoort, hoor.
0: Hoe heb jij die koffie gezet die we nu drinken?
1: Lekker automatisch. Maar je ziet hier achter mij een koffiemolen hangen. Ik brand vaak mijn eigen koffie. Maar het branden zelfs is al heel erg moeilijk.
0: Wacht even. Je hebt bonen en die ga je branden.
1: Ja, ik koop pure koffiebonen, dus ongebrande koffiebonen. En die kan ik zelf branden, tot ik zelf denk van, nu zijn ze sterk genoeg. Alleen, ik had er eerste keren geen rekening mee gehouden dat de koffiebonen door het branden hadden zo'n prachtige kleur. Dus ik dacht, zo is het goed, zo is het lekker. Maar die hitte in die boon, die gaat door. Dus die koffieboon werd steeds zwarter en zwarter. Dus ik had een verbrande koffieboon. En ik dacht, hoe kan dat nou? Maar in koffiebonen zit een olie en dat brandt door.
0: En dan in de molen en dan in een filter kokend water erop.
1: Ja, dan gaat de koffie, ik kook ook echt het water. Dan gaat de koffiebonen die ik gebrand heb, gaan door een handkoffiemolen. En dan maal ik rustig de bol tot fijne poeder. En dan zet ik koffie en voor mijn gevoel, smaakt dat drie keer anders. Niet te vergelijken.
0: Mooi eigenlijk dat er zoveel culturen zijn waarin koffie weer op allerlei andere manieren bereid wordt en gedronken wordt. Turkije bijvoorbeeld.
1: Ja, daar speelt de boon een hele grote rol. Maar ook daar wordt de boon na het roosteren in de mond gestopt en er wordt op gekauwd. Ik was in Ghana bij een begrafenis en dan kreeg iedere gast die bij de begrafenis was een bananenblad. En in dat bananenblad zaten 5 koffiebonen als hartversterker. Dus die was gebonden in een bananenblad en dan kreeg je mee naar huis. Iedereen kreeg dat mee naar huis als hartversterker.
0: Nou heb ik ook wel eens gehoord van alcohol als hartversterker, maar koffie is toch een stuk gezonder voor ons, hè?
1: Ja, maar ook dat toch even terug te komen op de koffie. Bijna overal wordt koffie geschonken en daarna alcohol geschonken. Hier in Nederland was het de gewoonte dat de dames onder het genot van een lichte vruchtenwijn weenden.

0: Dat at je op. Nu is dat vervangen door een lekker plakje cake. En dat, daarom hebben wij nu ook bij alle crematoriums grote schalen met cake staan als staartje van de gebakken koek die op je huid gelegd wordt.
1: En zou je zonder koffie kunnen?
0: Zou je zonder koffie kunnen? Dat is een gewetensvraag. Ik drink 's morgens best veel koffie. En dat vind ik ook heerlijk. Dat geeft me een kick. Daar ben ik er klaar voor. Dan kan ik de hele dag aan. Terwijl ik 's avonds voorheen ook een halve kan koffie dronk, doe ik dat nu niet meer.
1: Dan doe je geen oog meer dicht.
0: Ik denk dat dat het charme is van het ouder worden.

Annemiek Drent zong dit. Holden van Stop niet bij de dood. Fotografie was rond 1900 vooral een door mannen gedomineerde wereld. Maar Gesina Lelskarsten trok er gewoon op uit met haar camera en haar glasplaten. We gaan luisteren naar het derde deel van de vierdelige radio- en podcastserie over Drenthe's eerste amateurfotografen. En in deze aflevering duiken wij opnieuw in het Drenthe van pak een beet 100 jaar geleden. We zien vrouwen bij het spinnenwiel, kinderen op het ijs en trotse portretten van kunstenaars en dorpsbewoners. Maar de foto's van Lels laten meer zien dan alleen het verleden. Lydia Tuinman spreekt over de collectie Lels met Dennis Sietsema van het Drents Archief en met fotografe Anneke Bloema uit Zwinderen.

0: Ja, hier zien we een interieur. En dat doet wel heel erg Drents aan. Vertel eens wat we zien, Dennis.
1: We zien hier een vrouw zittend in een knusse kamer van een typisch Drentse woning, zou ik wel willen zeggen. Ze zit bij een spinnenwiel. En vermoedelijk is dit een

0: Margien Huizing, die vermoedelijk aan de middenstreek 5 in Grollen woonde. Er staat vermoedelijk, dus het zal wel niet 100% zeker zijn, maar het zal zeer waarschijnlijk zijn dat het wel zo is.
1: Ja, dat verzin je ook maar niet zo dat dat om die naam daarbij te schrijven. Maar ja, mooi met dat spinnenwiel. Ze zit nu even met de armen over elkaar, die vrouw. Ze kijkt wat beschouwelijk in de lens. Meer met zo'n blik van ja, doe even wat je doen moet, dan kan ik weer door met mijn werk. En ja, wat ik vooral mooi vind is die enorme schouw met die tegeltjes erachter.
0: Ja, inderdaad. De tegeltjes zijn mooi gedecoreerd met... zo te zien patronen, afbeeldingen. Het is niet heel goed te zien wat het precies is, maar het geeft een mooi beeld.
1: Ja, het zijn drie grote plateaus met tegeltjes met, zo te zien, bloemetjes of een soort geometrische patroontjes erop. En daar hangt ook een mooi ketel hangt er in die schouw. En als ik het zo zie, dan zitten er ook nog een soort houtblokken onder. Dus op die manier werd het water warm gemaakt. Toen nog sokken hangen te drogen, zie je dat? Aan de zijkant daar, daarboven. Ja. Ja. Daar zie je dus een stelletje sokken hangen.
0: Ja, de sokken hangen nog te drogen en de ketel hangt aan een ketting. Dat je hem van onder werd hij verhit met zo te zien houtblokken.
1: Ja, het vuur is niet echt aan. Het is een beetje aan het smeulen, denk ik. Maar het is echt in werking, die haard. Dan kan je ook zien dat dat op die manier daadwerkelijk gebruikt werd. Je ziet het nu alleen nog maar hier en daar in een museum. Of zie je zo'n soort schouw wel. Maar deze is dus echt in werking. En die mevrouw die zit er gezellig naast. Ja, het is wel een tijdsbeeld, echt.

0: Bij Anneke Bloema in haar werkruimte / atelier. Professioneel fotografen, die hebben tegenwoordig hele grote beeldschermen. Daar kun je gelukkig ook die grote foto's van Gesina Lels op zien. Ook stereofoto's van allerlei situaties. Dus twee bijna identieke plaatjes naast elkaar. Ken je dat verschijnsel, Anneke?
1: Ik heb dat zelf nooit gedaan. Maar volgens mij is dat net zoiets als dat je vroeger zo'n apparaatje had waar je dan van die
0: ja, ronde
1: schijfje in deed. Ja. En dan doorklikte en dan zag je die landschapjes dat je daar echt een soort 3D avant la lettre.
0: Ja, dat heette een Viewmaster.
1: Viewmaster, dat is hem, ja. Dus ja, ik weet niet, hier zien we zo'n foto met een heel gezellige kindergezelschap op het ijs erop. Maar deze, als je dus die in zo zou projecteren, dan krijg je dus dat er diepte in komt. Maar dat kunnen wij hier niet zien.
0: Nee, ze hadden vroeger ook speciale kijkertjes daarvoor. Daar kon je dan zo'n foto inzetten. En dan zag je die diepte ook verschijnen. Dit is inderdaad een vrolijk stelletje.
1: Ja, en dat valt me ook op aan haar in vergelijking met Willem de Vries. Zij heeft meer een beetje van die jolige foto's. Dus dat bij Willem de Vries keken de mensen allemaal heel ontspannen, maar ook serieus en niet te gek, zeg maar rustig. En bij deze dame denk ik dat het zelf ook nog wel eens een beetje een lolbroek kon geweest zijn. Want als je deze kinderen hier ziet, die staan met z'n allen heel gezellig bij elkaar. Maar ik denk ook dat zij grapjes met ze aan het maken is, of dat soort dingen. En het is nou nog net niet dat een van die kinderen zo van die ezelsoortjes bij een ander doet. Maar ze zijn heel uitgelaten en ze voelen zich heel grappig met z'n allen. En dat is wel leuk, want daaraan, als je dus haar vergelijkt met onze vorige fotograaf Willem de Vries, zie je ook dat een fotograaf altijd ook zijn of haar persoonlijkheid meeneemt. En ik denk niet dat je zo'n foto bij Willem de Vries zou hebben gezien. En terwijl zij gewoon, denk ik, daar een beetje lekker met iedereen gaat staan te ouwe hoeren op dat ijs. En dan krijg je meer dit soort foto's. Ja. Alhoewel ze natuurlijk ook wel echte keurige portretten maakte. Maar je ziet bij haar nog wel eens zo'n, dat er weer zo'n kind te slappe lach heeft. Dat zie je vrij regelmatig.
0: Ja, dus zij heeft waarschijnlijk een vrolijke uitstraling. En misschien vertelt ze een leuke grap of iets dergelijks. In ieder geval zien we relatief veel blije mensen. En ja, dat is in die tijd is de portretfotografie eigenlijk een heel serieuze aangelegenheid. Hè? En dat is niet om mee te dollen. Je moet zorgen dat je, nou, als een serieus en wel overwogen iemand op die foto komt.
1: Ja, mensen gingen vrij serieus op de foto. Wat ik wel heel erg leuk vond aan die tijd, en dat was zowel bij haar als bij Willem de Vries, dat de tandpasta glimlach was nog niet uitgevonden. Dus de mensen die op deze foto lachen, die lachen niet omdat iemand zegt van smile, want dat was toen gewoon helemaal niet. Dat deden mensen niet aan. Dat is pas later gekomen in Hollywood of weet ik veel wat. En dat is toen, ging iedereen dus verplicht lachen op de foto. En dat vind ik sowieso al een beetje een contradictie, verplicht lachen. Ja. En dat zie je ook vaak, dat mensen verplicht lachen. En dat komt bij haar dus niet voor. De mensen hebben echt plezier. Ook, we zitten nu nog weer naar een andere foto te kijken van een soort trotse jonge man die in een kamer zit met mooi licht van de zijkant door het raam. Maar hij lacht niet alsof het allemaal heel grappig is, maar hij zit wel met een hele mooie, tevreden glimlach op de foto. En hij moet zich daar dus ook bij die fotograaf ook lekker hebben gevoeld. Want als je daar een hele vervelende fotograaf hebt, komen mensen meestal ook minder goed op de foto.
0: Ja, hij zit daar heel relaxed, zijn benen over elkaar geslagen. Met één arm rust hij op het kastje wat naast hem staat. En hij ziet er mooi uit, een mooie kostuum aan. Hij heeft er zelfs een horlogeketting, zie je, op zijn buik liggen. Het is een jonge man, maar hij er staat naast in de beeldbank van Drenthe als beschrijving schilder Arie van der Boon, zittend voor een wand met vermoedelijk zijn eigen schilderijen. Nou, dan heb je dus ook wel reden om trots daar te zitten. En met een klein beetje zelfvoldane glimlach.
1: Zo staat hij er ook op. Van, ik heb mijn schilderijen en wij komen graag bij jou op de foto.

0: We gaan naar pagina 5 van de 6. Oh, dat vind ik wel een mooi portret, die twee. Wie zouden dat zijn? Een jongen en een meisje. Nou ja, het is ook weer niet helemaal duidelijk wie het zijn. Maar wat opvalt is dat de twee kinderen, ze zijn allebei zo rond de 10 jaar, denk ik, ook weer heel ontspannen op die fotografie reageren. Hè? Zeldzaam voor die tijd.
1: Ja, er is nog geen volledige glimlach, maar het is inderdaad een stuk relaxter dan wat je vaak ziet in de 19e eeuw, waar het strakke gezichten zijn. Er zit al iets meer emotie in de foto's.
0: Ja, het is een mooi ontspannen portret van twee heel jonge mensen in een verder donker interieur. Mooie meubeltjes ook wel, hè?
1: Ja, er staat zo te zien een vaas en wat staat er allemaal nog achter?
0: Ja, een soort kabinet met spiegels. En daarachter de spiegelende glas waarschijnlijk ook weer allerlei servieswerk. Ja, ik vind het. Ze was niet bang om in een donkere ruimte te fotograferen. Dat kan je wel zien. Dat is vaak wat je bij veel fotografen ziet, is dat ze mensen naar buiten halen om het licht vooral zijn werk te laten doen. Maar zij laat ze gewoon in zo'n donkere kamer en durft het kennelijk aan om met zo weinig licht ook zoiets te gaan doen.
1: Ja, want er is inderdaad weinig licht. Ik vermoed dat er wel achter de fotografen of van de zijkant iets van licht is geweest. Misschien een raam of iets dergelijks. Maar er is inderdaad, zijn inderdaad veel donkere plekken op de foto, vooral in de hoeken. Dus het was niet een heel erg verlichte ruimte.
0: Nee, maar daardoor komen die gezichten juist nog meer tot gelding eigenlijk. Ja, bijzonder. Nou komen we helemaal op de laatste bladzijde van de collectie, komen we nog weer een keer die foto tegen van die vrouw met die schouw. En daar lezen we iets bijzonders, Dennis.
1: Ja, inderdaad, want dit gaat dan over een reproductie. Het gaat om een afdruk van de foto.
0: En ja, het is dus niet het glasnegatief, maar dit is een afdruk.
1: Inderdaad, dit is de afdruk. En het opvallende is dat deze afdruk bevindt zich in de collectie van de welbekende Geert Jannes Landweer. En dat betekent dus toch dat hij op een bepaalde manier in het bezit is gekomen van deze foto van Karsten.
0: Ja, misschien hebben ze elkaar wel gekend, want deze, zij had het glas negatief, zij heeft de foto gemaakt en hij heeft er een afdruk van.
1: Ja, en ze hebben ook allebei werk nagelaten aan het Drents Museum, dus misschien dat ze zich elkaar daar wel op de een of andere manier in contact zijn gekomen. En Landweer heeft natuurlijk ook nog een hele tijd zelf in Assen gewoond. Ja. Dus ze zullen elkaar ongetwijfeld misschien een keer zijn tegengekomen.
0: Ja, nou ja, ze waren collega's fotografen en ze bewogen zich allebei in kunstenaarskringen. Het is wel leuk om te zien dat hij hier nou een soort bewijs is van in ieder geval een soort kruisbestuiving. Hij heeft een foto van haar in zijn collectie. Dat is wel bijzonder. Had jij het al gezien? Want we komen nu samen tot deze ontdekking.
1: Ja, ik had dit nog niet gezien. Dit is voor mij verrassend om te lezen. Het zal niet onbekend zijn, want het staat in de beschrijving. Dus het zal wel bekend zijn. En ik vermoed ook dat dit de enige foto is waarvoor dit geldt.
0: Ja, maar toch leuk. We hebben toch een klein ontdekkingje gedaan in onze... Een klein ontdekking.

0: Danny Vera was dat, samen met Marlon Pichel. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Try Again. En daarvoor hoorden we Paul Simon met The Mother and Child Reunion. Pronken met andermans veren. Ja, die uitdrukking die kennen we wel. Dat was vroeger ook net zoals vandaag de dag. Lydia Tuinman is onderweg met autoplanoloog Bernard Hanskamp, onze chef ruilverkavelingen. En die heeft een missie vanmiddag. Onrecht rechtzetten, want er is iemand onterecht met de eer gaan strijken.
1: We staan aan de rand van Vries. En het is een vredig woonwijkje met mooie eiken, een soort kampje. En in de verte komt een vliegtuig heel langzaam afdalen. Die gaat naar Eelde toe, denk ik. En Bernard Hanskamp staat klaar met zijn atlas en die gaat een historische blunder rechtzetten.
2: Nou, het was zo dat in Vries, de ontwikkeling van Vries in de jaren 50, de discussie was, waar krijg je verder de uitbreiding van Vries? Hier heb je de kerk, hier heb je de Oude Rijksweg. En men wilde in Vries eigenlijk bouwen aan de oostkant. En je vindt in de verslagen van de planloze dienst met ook een aantal ministeries ook verkeerde waterstaat. Nee, maar je moet niet over die Rijksweg. Dat was toen de Rijksweg. A20 was natuurlijk nog nooit te bekennen. We moeten niet over de Rijksweg, we moeten aan de westkant bouwen. Nou, de westkant bouwen hier, we staan nu hier.
1: We staan aan de westkant.
2: Ja, ja, en maar dat was de S. De S, en eigenlijk is een deel van de S bebouwd. Maar toen werd al in de jaren 50 gezegd, en dat zit ook in de archieven, dan moet het wel een aantrekkelijk plan worden, dat het echt wat harmonisch in het landschap valt.
1: Dat niet die hele S wordt volgepletterd, dat het toch ook een beetje Drents blijft?
2: Ja, en daar zie je eigenlijk de situatie van toen. Men is hier net begonnen op de topografische kaart, zeg maar rond 1960. Dan zie je het eerste blokje hier in de bocht van de weg. En hier heeft Jan den Boer een uitbreidingsplan gemaakt. En dat zijn eigenlijk vier subwijkjes, vier verschillende stukjes voor de gewone man, een huurhuis of de vrije sector waar iemand met een wat betere portemonnee woont.
1: Maar toch bescheiden kleine huizen.
2: Ja, en toch helemaal uitgedacht. En als je dus kijkt hier in die woonwijk, dan zie je dat groen, dat loopt helemaal in de woonwijk. Je ziet heel veel ruimte en als je hier langs gaat en je ziet de topkaart van nu, dan zie je ook een vennetje wat gespaard is. Dus je ziet een wijk met heel veel groen. Er ligt wel 8 hectare groen.
1: En een heel duidelijke grens. Daar ligt de S. Hier begint de woonwijk. Toen wij hier binnenreden, zei ik tegen jou, we waren toch ook aan de rand van Dwingelo in een soortgelijke wijk.
2: Ja. Jan den Boer die heeft een aantal Drentse dorpen. Ik ben nu met hem bezig met een artikel voor het jaarboek van Drenthe. Daar kun je gewoon zien dat hij dacht, Dwingelo 1952, dit wordt de dorpsrand. Hier loopt de weg, hier komt een stuk beplanting. En dat zijn bomen, dat noemen we dan een boomweide. Dat je er onderdoor kunt kijken, dus wel landschappelijk ingepast. En dat heeft hij bij Exlo West gedaan in 1962, als je dat ziet in archieven. En Jan den Boer is later wat verguisd. En vandaar dat ik hem in het jaarboek van Drenthe wat terug wil halen. Want ik kan wel 50 dorpen opnoemen, 50 plekken, waar je zo kunt zien wat zijn ontwerp is. Dus hij is nu wat weggeduwd in de historie en hij verdient eigenlijk een stukje rehabilitatie. Omdat je zo kunt zien in die Drentse dorpen, goh, dat is een ontwerp van hem, goh, dat is een ontwerp van hen.
1: Hij heeft echt een eigen handtekening, een eigen stijl.
2: Ja, hij was compleet verliefd op het Drentse S-dorpenlandschap. Hij was helemaal bezeten van de S-dorpen. Veenkolonie kon hij niks mee. En nou, er moest op een gegeven moment gebouwd worden. En dan zie je, het moet een beetje boers, het moet een beetje groen, het moet een beetje S-dorpachtig. En dat punt dat wil ik eens naar voren halen. En nou, wat zie je dan bij de landelijke kanon waar iets mis is gegaan? Daar wordt die westkant van Vries, waar we hier zo staan. Dit is het plan van de Ruik en Lassersplan. Wordt gezegd, ja, kijk die boomweide hier. Dat is een ontwerp van Harry de Vrome. En heeft landelijk gewoon in de landelijke kanon, dat is werkelijk geweldig, zoals Harry de Vrome hier dit heeft ontworpen. En Jan den Boer, die werd wat weggeduwd. Ik weet een aantal mensen, ik noem niet te veel namen, ook aan de top, die hadden een hekel aan Jan den Boer. Dus werd heel bewust, werd hij ook met het Drentse welstandspleis in 2006, werd toegekend aan de westkant van Vries, onder onder andere Harry de Vrome, zijn een paar mensen via de binnenlijn hebben nog geprotesteerd. Ja, dat heeft Jan den Boer heeft dat gemaakt. Nou, wat was er jaren geleden, misschien wel 20 jaar geleden, 15 jaar geleden, was hier een excursie, stonden ook mensen, bus vol lui, allemaal te praten, en Harry Bergs, de bosbeheerder, opvolg van Harry de Vrome, die legde uit, ja, kijk dus, die woonweide hier, aan deze kant, dat is een ontwerp van Harry de Vrome, zus en zo. Toen zei er één persoon van bureau Haijema, dat was Kloos Boxel, die had een eigen mening. Hou nog eens op of Harry de Vrome. Dit is geen ontwerp van Harry de Vrome, dit is een ontwerp van Jan den Boer. Nou, er ging wat siddering door het hele gezelschap, want iedereen die dweepte met Harry de Vrome, los van zijn verdiensten. Maar dit hele ontwerp van deze wijk met deze rand is een ontwerp van Jan den Boer. En in de kanon van Nederland, van het Nederlands landschap, staan 5 voorbeelden van Drenthe. Ook over de Drentse A, wat ook voor een deel fout is, maar ook hier de westkant van Vries. Nou, je moet beginnen bij Jan den Boer. Als je in het archief kijkt van de huidige gemeente Tynaarlo, de vroege gemeente Vries, dan zul je zien dat hij daar heel veel in voorkomt in ontwerpen. En ik weet ook dat hij in de jaren 50 heel erg bevriend was met de burgemeester van Vries, Felitas Goedhart, moeilijke naam, maar die Felitas Goedhart, die naam, die noemden we dan de fietstas, want die hadden wat moeilijke naam. Hele goede relaties, en zo werkte Jan den Boer, dat hij met een burgemeester van Odoorn, of een wethouder van Koevorden, of een burgemeester van Vries, dan ook kon zeggen, ja, we moeten op die en die manier, moeten we daar toch zorgen dat dat ontwerpen en in het landschap ook goed voet valt.
1: Jij hebt het nu definitief rechtgezet. Deze rand van Vries, deze wijk aan de rand van Vries, is dus niet ontworpen door Harry de Vrome, maar
2: door Jan den Boer. Maar ik denk dat menigeen moeite heeft om toch de historie door de bril van de archieven die er zijn uit de jaren 50, 60 te zien. Maar goed, dat zal in de toekomst wel blijken.
0: Aldus Bernard Hanskamp in gesprek met Lydia Tuinman. We maken ons op voor nog een goed gevuld uur van Drenthe Toen. Deze zondagmiddag en Peter Frampton staat al klaar. Baby, I love your way. Tot zo.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl. Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Ze zijn er weer.
3: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 21:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daar in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en de Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
2: Mmm, ze zijn er weer.
3: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
14: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
15: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
16: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden.
17: Weet je, Wooncentrum Snoeken in Ruinen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
15: 20% korting?
17: Ja, ook bij Wooncentrum Snoeken in Ruinen.
14: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens, comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
20: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
21: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musicaltiendaagse.nl.
22: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
23: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
24: Oké.
23: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
25: True Lease met Grenke.
26: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
25: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
26: Precies wat we nodig hadden.
25: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
27: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
25: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
11: Radio Drenthe.
28: Drenthe Toen.
11: Met Sophie Timmer.

0: Tina Turner. Vandaag is het 3 jaar geleden dat zij overleed in Zwitserland na een lang ziekbed. Ze werd 83 jaar. Dit was een van haar grote hits, What's Love Got To Do With It? Ja, je luistert naar uur 2 van Drenthe Toen deze zondagmiddag. We hebben nog van alles klaarstaan, waaronder een bespreking van Jos Arends over een boek. Een boek over natuurbeschermers. En natuurlijk mogen we dat verloten. Dus let op, als je het wat vindt, dan kun je meedoen aan onze boekverloting vanmiddag. Maar we beginnen met Paul Brood. Historicus, oud-rijksarchivaris, een van de kaartmannetjes, samen met Martin Berendsen, vanwege zijn bemoeienis met al die mooie atlassen die de laatste jaren zijn verschenen. Een ervan is de waterschapsatlas. Die mogen we ook verloten, zie ik nu. Geweldig, mooi boek is dat. Maar samen met Paul Brood kruipt Lydia al een paar weken en vanmiddag ook tot in de haarvaten van de Drentse waterschapsgeschiedenis. En daarvoor zijn ze in de provincie onderweg.
1: Weet je wat dat voor geluid is? Dat is het geluid van mijn ritssluiting. Ja, van mijn jas die open gaat, want het is zo'n prachtige stralende lentedag. En daarom mag dat jasje wel even uit en gaan we in dit lieflijke landschap lopen een klein stukje. Maar we gaan ook weer zitten. Paul Brood, jij hebt dit uitgedacht. Waarom zijn we hier?
2: We zitten hier bij het oude gemeentehuis van Ruinerwold. Een prachtig gebouw. Maar we lopen er even omheen naar achteren. Een paar, ongeveer 100 meter, denk ik. Want dan komen we uit bij het Boerpad. En daar zou ik graag even uit willen komen. Want ik vind dat heeft een hele interessante geschiedenis.
1: Oké, dus we gaan even aan de wandel. En is dat nou een... Oh ja, dat is vlak om de hoek inderdaad. We hoeven niet al te grote excursie te maken. Vertel, wat zien we?
2: Nee. Het Boerpad is het eerste wegwaterschap in Drenthe. Als je denkt, wat is in godsnaam een wegwaterschap?
1: Je neemt me de woorden uit de mond. Wat, ja. Wat Paul Brood, is een wegwaterschap?
2: Een wegwaterschap was een publiekrechtelijke organisatie die de bedoeling had om de financiering van de verharding van de zandwegen mogelijk te maken. We leven nu nog rond 1900. En verhaarde wegen zijn er in Drenthe nog nauwelijks. Een paar belangrijke hoofdwegen en zo. Maar verreweg de meeste wegen zijn nog van zand. Maar ja, dat is toch zeker bij nat weer en in de winter is dat toch wel heel vervelend. Dus er kwam steeds meer behoefte om de wegen te verharden. Landelijk zie je dat net van verharde wegen geleidelijk aan uitbreiden. Maar in Drenthe ging het nog niet zo hard. En toen werd het middel van het wegwaterschap bedacht. En daarmee wordt bedoeld een publiekrechtelijke organisatie die als taak had een weg te verharden. Als je daar een waterschap van maakt, dan maak je de financiering mogelijk. Want dan kan zo'n waterschap geld verwerven, kan de weg laten verharden. En de aangelanden konden dan in de loop der jaren de afbetaling van die verharding doen.
1: Maar dat klinkt toch meer naar wegenbouw dan naar een waterschap? Ik zie het verband met het water niet zo.
2: Is het ook niet. Het is eigenlijk een beetje onjuiste constructie. En dat was ook de kritiek die tegelijk kwam van ja, je maakt wel een wegwaterschap, maar daar is het waterschap helemaal niet voor bedoeld. Het waterschap is bedoeld om de waterhuishouding te regelen. Maar goed, het bleek toch wel te werken, want er zijn in Drenthe 34 wegwaterschappen geweest. De eerste werd in 1921 opgericht, dat was het Boerpad. En de laatste in 1941, het was het Kobuspad in Hogeveen, wat ook nog op die manier gefinancierd is. Dus het heeft wel gewerkt. Maar goed, op een gegeven moment werd het ook inderdaad van bovenaf verboden van ja, luister eens, wegwaterschappen zijn er niet voor de aanleg van wegen. Dat moet Rijkswaterstaat maar doen. Of dat moet de gemeente maar doen. En daar hebben we geen wegwaterschap voor nodig.
1: Oké, dus eigenlijk was het een soort schijnconstructie.
2: Ja, eigenlijk wel. Het was een middel om financiering te regelen. En het opvallende is dat niet alleen in Drenthe, maar ook in Groningen en Friesland is dit is van heel veel gebruik gemaakt van dit middel, van het wegwaterschap. Er waren er heel veel. Ik geloof in Groningen wel 60. En zo zijn er trouwens ook een paar kanaalwaterschappen gemaakt. Ook om de financiering van het aanleg van een kanaal mogelijk te maken.
1: En dan zei je van, ik heb een waterschap opgericht en dan stap je naar het Rijk en dan ga je daar je hand op houden. Zo werkte dat.
2: Ja, bijvoorbeeld. Of je ging naar andere instellingen die geld hadden. Naar banken of zo misschien. Of fondsen. En die gaven dan, stelden geld ter beschikking om het uit te voeren. En ja, dat moest natuurlijk terugbetaald worden met rente. Dus het was eigenlijk een soort belegging ook, zou je kunnen zeggen.
1: Oké, en waar we hier nu zitten, aan dat boerpad, is dus eigenlijk de eerste keer dat ze die constructie hebben gelanceerd.
2: Ja, zeker, zeker, dat klopt. En ik denk ook dat een bekende figuur in Ruinder Wold daarbij een rol gespeeld heeft, namelijk dokter Larij. Een lokale huisarts, die heel veel goeds gedaan heeft. En het was zelfs de bedoeling dat het boerpad de Larijweg zou gaan heten. Dat wilden de bewoners graag. De gemeente Ruinder Wold vond het nog maar niks. Maar geen verbazing, een aantal jaren wordt het verlengde van het boerpad gewoon de dokter Larijweg genoemd. En die is er nog steeds.
0: Je hoorde Paul Brood en die waterschapsatlas mogen we verloten. Stuur een mailtje naar drentetoen@rtvdrenthe.nl. Zet er wel even bij voor welk boek je meedoet. Want zometeen verloten we weer een boek. En er liggen nog een paar verlotingen. En je naam en adres, dat is ook wel handig. drentetoen@rtvdrenthe.nl.
3: One side of me is warm and quiet.

Het nieuwe album van Neil Diamond is uit, Wild at Heart. En dat hoorde je zo net ook, het nummer Wild at Heart. Nou ja, Willy Weerman, hij is er weer met zijn oude Drentse volksgebruiken. En Willy die heeft het vandaag over stoofjes met gloeiende kooltjes. Luister naar de bijdrage van Lydia Tuinman.

0: aan tafel bij Willy Weerman en we werken door het boek heen van Gerrit Kuipers, vroeger Volksleven in Drenthe. De vorige afleveringen, ja, dat was wel even doorzetten, hè, Willy, want dat waren allemaal hele vieze middeltjes tegen hele vieze kwaaltjes.
1: Ja. Vroeger toen we hier nog geen dokters in het dorp waren, toen moesten de mensen zichzelf redden. En toen hadden ze de gekste ding wat zogenaamd zou helpen tegen allerlei kwalen.
0: Ja, de gekste was wel levende kakkerlakken met dik boter op een beschuit, hè?
1: Pissebedden.
0: Oh ja, pissebedden. Ja, heeft goed opgelet. Maar dat hebben we allemaal achter de rug. We hoeven niet meer te smeren en thee te drinken, want we gaan het over iets heel anders hebben. We gaan naar de ingang en de kerkstoof. Willy, lees ons voor en breng ons op de hoogte van wat dit behelst.
1: Ja, de ingang en de kerkstoof. Luw de boetendarm, die zondags in het kerkdarm naar de kerk ging, hadden deurgaans een ingang in de buurt van de kerk. En die ingang, dat was dan vaak bij familie, vrienden, een timmerman, een schilder of smeed. En door hadden ze dan de kerkstoof staan. En door bewaarden ze ook het kerkboek. Vaak met een zilveren slot en beslag. Lui die met een koets kwam, die zetten die door dan ook hen. En de peren die lieten ze bij de boer in de hof grazen of op stal zetten.
0: Dus die ingang was eigenlijk een soort plek waar je even aan kon gaan om je spullen op te halen of neer te zetten of je paard even vast te binden.
1: Ja, ja, dat was een vaste afspraak. Dan gingen ze dus elke week als ze naar de kerk gingen, dan gingen ze door eerst heen spullen op te halen die met moesten naar de kerk. En eventueel een peer door te stalen.
0: Ja, want ze moesten misschien wel een stukje lopen of een stukje reizen om bij de kerk te komen. En dan, behalve de ingang was dat dan, hadden we ook nog een kerkstoof.
1: Ja, de stoof. Ja, maar die kerken die werden niet verwarmd. Het was de vraag hartstikke koud in de winter. En dan hadden mensen die hadden een holten soort kissie. En door hadden ze dan een koolvuur die hadden ze doorheen zitten om de voeten een beetje warm te houden.
0: Ja, een stoofje onder de voeten steken. En dat stoofje dat namen ze dan mee naar de kerk. Dat heeft natuurlijk ook een beetje naar gloeiende kooltjes geroken daar.
1: Dat moet je wel op rekenen. Maar goed, die kooltjes die lagen niet gewoon in het hout hoor. Er zat wel een of andere steenpot die zat erin. Die had ook een naam. De test. En door zat dan een kooltje vuur in. En ja, dat zal zelf gegarandeerd wel wat reuken hebben. Maar goed, die kerkgebouwen die waren doorgaans wel vrij hoog. Dus die reuk die kan wel weg.

0: En dan was er ook nog een onderscheid tussen gewone stoof en een luxe stoof, hè?
1: Ja, maar dat had natuurlijk te maken met weer met geld. Wie het wat breder had, die kunt ook wat breder laten hangen. Ik ken die dingen ook wel. Met mijn moeder hadden ze vroeger ook nog van zo'n ding in hoe staan. Maar dat was gewoon een heel simpel houten ding. Met de bovenste plank. Er zaten er allemaal gaatjes in, zodat de warmte de deur naar boven kon. En dat was dan ook eigenlijk. Maar goed, ze waren er ook wel ovaalvormig en versierd met holsnijwerk. Dat heb ik zelf nooit zien. Er zat een uitneembare loekie of scharnierend deurtje met koperen beslag. En ook kon er een koperen hengsel aan zitten om hem te dragen. Doordat het zo of dicht kon, bleef het vuur die lang deur geluiden.

vaak heeft best wel grote gezinnen. En nee, met hele gezin naar de kerk wonen. Dan moeten ze wel allemaal een stoof hebben. Als compensatie voor al dat levende vuur. Wordt per jaar per stoof een voorturf. Of een andere vergoeding in natura bracht. Na de dienst. Dan worden de stoven weer inbracht. En dan drukken ze vaak nog een kop koffie met. Dat ging in de zomer. Als alleen de kerk het kerkboek nodig was. En weer een net zo.

0: Kerststorm gaven tijdens de dienst nog wel eens wat lawaai. Als een stoof deurscheurde buur naar een buurvrouw, die kwam voet naar zonder dat hij zijn stoof had.
1: Het zijn toch echt allemaal dingen die voorbij zijn en nooit meer terugkomen. Gesjouw met stoven naar de kerk, met z'n allen met een stoofje onder de rok. Dat kerkgebouw in. Ik weet hoe zo'n stoof eruit ziet. Af en toe dan zie je hem wel eens bij iemand in de vensterbank staan met een plantje erop. Heb jij ze nog in werking gezien?
0: Nee. Nee, in die tijd dat ik naar de kerk ging, toen was de kerk al verwarmd. Ja. Toen was het misschien niet zo warm als tegenwoordig met die hele luchtkanonen en zo. Maar toen had je wel al verwarming in de kerk.
1: Ja, vroeger moest je ook een beetje afzien hè, voor het geloof. Dat doet ook wel wat goeds voor de mens.
0: Ja.
1: Ja, Willy, die ingang, dat was dan eigenlijk een huis, een plek waar je je spullen kon stallen en waar je dan langs kon, achteraf nog even voor een kopje koffie of zo. Maar dat lijkt me ook een hoop geloop en gedoe op zo'n zondag. Je kreeg al dat volk over de vloer.
0: Ja, maar dat waren ze zo gewend. En ja, zondag, dat was de vrije dag. Dan werd er niet gewerkt. En dus dan hadden ze wat tijd. En ze vonden het ook wel fijn om dan even weer wat beter te praten met de mensen.
1: Het was ook een sociale functie inderdaad.
0: Ja, ja. Zo moet je het wel zien.
1: Ja, want je zag elkaar ook niet. Je had geen internet, je had geen telefoon. Dus dan moest het op die zondag allemaal even gebeuren. En ze kregen er wat voor terug hè, aan het eind van het jaar.
0: Ja, ja dan werden ze inderdaad in natura dat toch wel vergoed.
1: Ja. Het hoefde niet voor niks, al die inspanning.

Sam Cooke, Wonderful World. En precies 40 jaar geleden stond hij op de eerste plek van de Nederlandse top 40. Natuurbeschermers, daar gaan we het eens even over hebben. Althans, een boek over de geschiedenis daarvan. Jos Arends, we hebben hem eventjes niet gehoord in dit programma.

0: oud-rijksarchivaris, is onze vaste boekenwurm van dienst. Onze boekenrecensent voor de rubriek Jos Boekenhoek. Lydia Tuinman is met hem in gesprek over deze publicatie.
1: Een boekwerk. Het is niet lijvig, maar het is wel een pil. Op de een of andere manier is het een enorm intensief ding om te lezen. Het heet Natuurbeschermers, politieke geschiedenis van de natuurbeschermingsbeweging 1930-1960. Jos Arends heeft het voor ons gelezen. Ik zou zeggen, ja, ga maar los, ga er maar aan staan, want het is niet niks, hè?
2: Nee, de schrijver Christian Menne heeft hier een ontzettend mooi boekwerkje opgeleverd. Het is wetenschappelijk. Het is echt een goed onderzoek over de ontwikkeling van de natuurbeschermingsbeweging. Juist in een tijd dat je denkt van nou, wat gebeurde er eigenlijk in die tijd? Deden ze wel wat? Nou, hij toont heel duidelijk aan, ja, er werd heel veel gedaan. En het was een stukje onderbelichte geschiedenis wat hij mooi voor het voetlicht brengt. Dus ik ben blij. Ja.
1: Ja, het is echt. Het schildert de opkomst eigenlijk, hè, van de natuurbeschermingsbeweging. Het moest iets professioneels worden. Het was eerst liefhebberij.
2: Ja, als je ook gewoon kijkt naar het begrip natuur, wat je moet beschermen. Ja, wat is dan natuur? En is dat dan ongerepte natuur? Of is dat een mooi in cultuur gebracht landschap? Is dat ook natuur? En je merkt gewoon dat die discussie in Nederland vanaf 1900 ongeveer aan het opkomen is. En op een gegeven moment heeft het er gewoon mee te maken wie aan tafel zitten. Op het moment dat je mensen die verstand hebben van planten en dieren aan tafel zet, of mensen die juist heel van vogels houden, maakt nogal wat uit. De Biesbos bijvoorbeeld vonden een heel aantal mensen totaal niet natuur interessant. Totdat je de ornithologen, de vogelkenners erbij haalde. Die zeiden, ja, maar dat is echt een bijzonder gebied. Net als alle woeste gronden, zeg maar de onontgonnen terreinen. Die hadden eigenlijk voor de natuurbeschermers in de begindagen helemaal geen waarde. Totdat anderen zich ermee gingen bemoeien en zeiden van, joh, maar in het grote geheel van hoe onze natuur aan elkaar verbonden is, dan zijn die woeste gronden een enorme belangrijke bron van natuur. Hoe ga je dan iets beschermen waarvan je niet eens weet wat je eigenlijk eronder verstaat? Nou, die ontwikkeling die schetst Christian echt op een hele fijne manier. En beschermen kun je ook nog op allerlei verschillende manieren doen, natuurlijk. Aan de ene kant, vooral met die woeste gronden, had je natuurlijk te maken met boeren. Boeren die wilden uitbreiden, die wilden ontginnen.
1: Weg met die heide en ja, de raf met die ruigte, dat niet bruikbaar naar bruikbaar voor de landbouw. Ja, dat was eigenlijk het perspectief, hè?
2: Klopt, en in 1928 schrijven natuurbeschermers Jan den Tex en Henry Polak: de schoonheid van het Nederlandse landschap is acuut in gevaar vanwege alle ontginning. En de heidemei, die kennen we natuurlijk als uitvoerder van veel ontginningen, zei, ja, we besteden juist heel veel zorg aan de natuur. Kijk maar naar het landschap schoon. Kijk maar naar de fraaie boerderijen en de goede onderhouden wegbeplantingen. In de modelontginningen van het Zijerveld schreven er boeken over. Wij beschermen de natuur door te ontginnen. En zo zie je dat best wel een aardige discussie is over wat bescherm je nou eigenlijk precies. En om dat netjes op papier te krijgen, dat is al lastig op zich. Alleen Christian Menem doet dat ook nog vanuit een politiek oogpunt. Dus wat is de politieke geschiedenis daar dan van? En hoe wurmen ze zich in Den Haag ertussen om te zorgen dat er daadwerkelijk natuur is en natuur beschermd kan worden? Nou, dat is dat levert bijzondere verhalen op, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, hoeveel pagina's hebben we in dit boekwerk en heel veel voetnoten ook, hè?
2: Ja, op het moment dat je alle pagina's stelt, kom je op 327. Maar op het moment dat je het boek leest, ben je ongeveer klaar bij 252. Dus dat zegt iets over het uitgebreide notenapparaat. Er zit een goede index op. Bibliografie. Het is echt wetenschappelijk. En dat maakt het aan de ene kant inderdaad wat zware kost. Het is een pil om te lezen. Maar ontzettend kostbaar dat dit onderzoek is gedaan.
1: Geïllustreerd en kaartjes, kleurenfoto's zelfs.
2: Klopt, er is een aparte middensectie met de kleurenfoto's en door de rest van het boek staan nog wat zwart-wit afbeeldingen. En die hebben allemaal waarde. Het zijn niet maar wat losse plaatjes bij het verhaal. De verwijzingen naar de plaatjes zijn er ook allemaal waarom, om gewoon het verhaal wat hij vertelt kracht bij te zetten. Er staan ook een aantal kaarten in. Het bespreekt natuurlijk wel heel Nederland. Dus het is niet helemaal Drents, maar Drent had er absoluut ook mee te maken.
1: Ja, de opkomst ook van natuurorganisaties, hè, zoals het Frieske Geer en het Drents Landschap. Organisaties die proberen de waardevolle biotopen te beschermen. Wat heb je gevonden over onze provincie?
2: Nou, niet heel erg veel expliciet over de provincie. En dat is op zich ook niet zo'n probleem. Er is op een gegeven moment een stukje over de oorlog. Maar dat moet ik even opzoeken. En dat doe ik even. Ja, in pagina 147-148. Ik pak het er gewoon even bij. Het gaat over het stukje Dwingeloze Heide. En naast die Dwingeloze Heide lag een heidegebied van 330 hectare in particulier eigendom. En dat was van meneer Pol. En deze Kralower Heide wilde hij graag ontginnen. En daar begon hij mee in 1941. De Dwingeloze Heide was al eigendom van Natuurmonumenten. Dat was al groot genoeg. Of hij was gewoon een eigenaar van een stuk grond. En hij zei van ja, ik wil deze grond wel graag gaan ontginnen. En niet ontgonnen gronden werden nog wel eens gevorderd door de Duitse bezetter. Dus hij zei, als ik het ga ontginnen, dan doen ze dat niet meer. Dan kan ik het blijven houden. Het was trouwens een onjuist gerucht. En de natuurbeschermers krijgen er lucht van. En dus ze gaan naar het ministerie van departement van OWK, die daarover ging. En ze kiezen voor een ambtelijk geitenpaadje, zoals dat zo mooi heet. Op het moment dat je namelijk geen kunstmest levert aan het project, dan kun je zo'n onontgonnen gebied wat je dan omploegt, en daar heb je kunstmest voor nodig om het daadwerkelijk in cultuur te brengen. En hij trok gewoon de toewijzing van kunstmest in. Ja, het is een geitenpaadje, maar ja, het werkt wel. Het was wel slordig, want hij hoeft er natuurlijk alleen maar compost aan te voeren om het alsnog werkend te krijgen. En dus er moet nog wel nieuw overleg komen. En dan worden er dingen gezegd als, dit is de laatste rest van het typische oude Drentse landschap, dus het wordt ook behoorlijk opgespeeld. En het behoud is van noodzakelijk algemeen belang van de hoogste orde. Nou, en dan belooft de secretaris-generaal van Handel en Nijverheid via een algemeen vorderingsbesluit om de Kralower Heide te onteigenen ten behoeve van het behoud van natuurschoon. En je ziet dat in die Tweede Wereldoorlog er meer gebieden op die manier, en ook wel door aankoop, worden toegevoegd aan de natuur in Nederland. Dat heeft na de oorlog natuurlijk discussie opgeleverd, want jullie waren wel dik met de Duitse bezetter die erover ging. Maar het lijkt vooral dat ze heel slim gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheden die zich voordeden. Waar je natuurlijk nog steeds van mening over kunt verschillen of dat ethisch verantwoord is. Of je moet gaan samenwerken op zo'n moment. Maar op het moment dat je visie is, wij moeten de natuur van Nederland beschermen. Onze club wordt niet verboden, want we hebben geen activiteiten die daarmee in die de bezetter vervelend vindt, zeg maar. Moet je dan stoppen uit eigen beweging? Of laat je dan het werk toch doorgaan? Nou, ik snap dat ook een ethisch dilemma is dat we niet vandaag oplossen. Maar dat speelde ook wel in die tijd. Ja.
1: Puur pragmatisch dus. Wij zijn hier voor de natuur. En of we dat met de bezetter samen doen of niet.
2: Ja. Nou, en ik vind dat Christian Menne dat heel goed uit de doeken doet wat voor dilemma dat is en hoe je daarin ook de verschillende perspectieven echt goed naast elkaar kunt zetten. Dus ik was van onder de indruk. Dus mooi, ja.
1: Heb je ook mooie anekdotes gevonden? Dingen waarvan je zei van, god, wat een prachtverhaal, blij dat ik dat gelezen heb.
2: staat op een gegeven moment een verhaal in dat er in een bepaald natuurgebied een bijzonder plantje is ontdekt. Dus er wordt een brief naar het landschap Overijssel uit mijn hoofd gestuurd. Joh, je moet wat met het beschermen van dat gebied, want dat plantje komt daarvoor. Nou, het duurt vrij lang, maar dan komt er een antwoord dat ze zich geen zorgen hoeven te maken, want ze hebben een plantje netjes uitgegraven in de tuin van de secretaris van de vereniging gezet.
0: Aldus Jos Arends. Jos besprak het boek Natuurbeschermers, een politieke geschiedenis van de natuurbeschermingsbeweging 1930-1960 van Christian Mennen. En dat boek mogen we verloten. Nou, je weet misschien hoe het werkt. Stuur een mailtje naar drentetoen@rtvdrenthe.nl. Vermeld even welk boek je graag wilt winnen en natuurlijk je naam en adres.

0: De troubadours waren dat met Riekedom en een van die troubadours, Jan Henk de Groot, die mocht vorige maand de K. Ter Laan prijs in ontvangst nemen voor zijn inzet voor de Groninger taal en cultuur. Naast zijn solo werk vormt Jan Henk samen met Alex Vissering en Edwin Jongedijk de troubadours. En 13 juni dan staan ze in de tuin te spelen in de Amer in Amen. Als je vandaag de dag een hondenkar ziet, dan is dat een karretje achter de fiets waar de hond van dienst gezellig mee mag ingaan op een uitje. Of op die manier door zijn baasje wordt vervoerd. Maar nog niet zo heel lang geleden waren in dit land veel honden werkhonden en trokken zij de kar. We gaan luisteren naar een herhaling van een reportage met Henk Luning over de hondenkar.
1: Ja, een hondenkar is natuurlijk een beetje een gepasseerd station, hè? Want tegenwoordig zie je de fietskar voor de hond. En dat maakt een fietstocht ook veel leuker. Dan zet je je trouwe viervoeter in zo'n hondenkarretje. En dan kun je hem overal mee naartoe nemen. En zo heeft ieder dan zijn plezier. Maar vroeger was het natuurlijk anders. De hond werd voor de kar gespannen en moest hij wat trekken. En dat is een heel ander verhaal.
2: Ja, dan moest er gewerkt worden, hè, door
1: de dieren. Ja, die hondenkarren die kwamen in de twintige jaren van de vorige eeuw kwamen die nog vrij algemeen voor in het straatbeeld. En de trekkracht van de hond, die kwam de mens natuurlijk ook goed van dienst. Je ziet het al vanaf 1675 op schilderijen en zo, maar het kan al veel langer in zwang geweest zijn. Maar pas zo rond 1800 dan verschijnt het echt goed in het straatbeeld. En er worden ook allerlei regels voor gemaakt. De definitieve doorbraak is dan omstreeks 1800. En dan maakt het een behoorlijk onderdeel uit van de hele economie, kun je zeggen.
2: Er was dus geen uitzondering die trekhond?
1: Nee. Kijk, de voornaamste reden om de hond in te zetten was dat het dier dus een goedkope werkkracht was. Hè. Het was niet duur om aan te schaffen, het was niet duur in onderhoud. Je had geen hapklare brokken, hè, wat je veel geld kost tegenwoordig. Maar vroeger had zo'n hond dus wat etensresten. En in sommige gevallen moest hij zelf maar voor de kost zorgen zelfs. Dus werden ze heel slecht behandeld ook nog. Maar
2: het was goedkoper dan een paard natuurlijk, zo'n dier.
1: Ja, veel goedkoper. En ze trokken niet alleen karren, maar ook wel ploegen en zelfs trekschuiten.
2: Maar ik kan me voorstellen dat dat voor zo'n hond niet echt een mooi leven was.
1: Veel honden hadden een ellendig bestaan hoor, maar er zullen ook best veel mensen geweest zijn die wel goed voor zo'n hond waren. Maar bijna ieder maakte de gebruik van de hondenkar, was vooral populair bij bakkers, kleine boeren. Die dus bijvoorbeeld met de melk naar de fabriek of melk van het land halen. Eierhandelaren, expediteurs, rondtrekkende fotografen, groenteboeren, imkers, kaasventers, krantenbezorgers, kruideniers, looiers, marskramers, melkventers, noem maar op, postbezorgers, schoenlappers. Allerlei kleine ambachtslieden die reden met zo'n hondenkar. En daar hoef je helemaal niet zo gering over te doen. Want bijvoorbeeld in een plaats als Rolde, zo in de dertiger jaren, zijn daar 91 vergunningen voor een hondenkar afgegeven. En de stad als Assen waarschijnlijk wel een paar honderd hondenkarren. Dus het was een heel gewoon straatbeeld.
2: En hoe deed je dat nou, zo'n hondentuig? Hoe zag dat eruit?
1: Ja, een hondentuig, dat wordt dan een getuig genoemd. Dat tuigmateriaal bestond hoofdzakelijk uit een aantal riemen, die op een bepaalde wijze aan elkaar werden vastgeknoopt. En zo was er het borsttuig, maar sommige honden hadden een hondenhaam. Dat is dus een soort juk om de nek, wat je ook wel bij een paard zag.
2: Ja, dat was dan een tuig van leer of van...
1: Ja, leren riemen. Er werden later allerlei regels vastgesteld hoe zo'n tuig eruit moest zien. Die riemen moesten voldoende breed zijn bijvoorbeeld. Daar werden allemaal voorwaarden aan verbonden. Er kwamen ook regels voor het al dan niet zitten op de kar. Er komt op een gegeven moment een regeling dat invaliden die mogen dan meerijden op de kar. Nou, het gevolg is bijvoorbeeld dat bijna ieder invalide is en een zitvergunning heeft op die hondenkar. De burgemeester van Rolde deed daar helemaal niet moeilijk over. Want hij vond dus dat die mensen die dus naar het land gingen om melk te halen, dat die honden zo enthousiast waren dat ze daar niet tegen konden lopen en dat ze wel op die kar moesten zitten.
2: Dat was niet echt een hondenvriend, zeg maar, die burgemeester van Rolde.
1: Nou, kennelijk niet. Nee, kennelijk niet.
2: Was voor de hond niet een groot plezier over het algemeen, kan ik me voorstellen.
1: Nou nee, ze zaten altijd vast en ze moesten soms toch altijd zware lasten trekken. Hun gewrichten en hun voetzolen sleten af. En soms kwam ook nog eens de staart tussen de spaken van de wielen en dan brak de staart af. Ze werden ook vaak gepest door kinderen bijvoorbeeld. En daar werden ze dus werden ze vals van. Iemand die schreef een stuk in de krant, en hebben we het weer over Rolde. Daar zag iemand een hoogbeladen kar met een vracht voor een paard. En daarvoor waren dan wel 4 honden gespannen. Maar de beesten waren gruwelijk mager, dus die werden slecht verzorgd. En ook zag hij in Rolde hondenkarren waarop 2 personen mee reden. En er slechts 1 hond voor de kar liep. En de beesten werden geslagen. Voor de hond was het geen leuk bestaan, dat kun je zeggen.
2: Maar er kwamen wel steeds meer regels. Dat betekent ook dat er meer bezorgdheid was.
1: Ja, er kwamen steeds meer regels. En die regels die ontstonden voornamelijk door het ontstaan in 1912 van de Anti-Trekhondenbond. En die Anti-Trekhondenbond die gaat nou door het leven. De Bond ter Bescherming van Honden, alias de Hondenbescherming. Deze bond die zag de trekhond als slachtoffer van menselijke domheid en egoïsme. In 1941 waren er in 328 gemeenten in Nederland geen trekhonden meer. Maar daarbij was er niet 1 in Drenthe. Dus in Drenthe had men nog overal trekhonden.
2: Die gingen er gewoon mee door.
1: Die gingen er gewoon mee door. Tot 1962 de wet op de dierenbescherming in werking trad. Verbood uiteindelijk het beroepsmatig werken met honden. En de hondenkar werd vanaf dat moment een soort museumstuk. En op dit moment heb je in Nederland nog alleen een vrijstelling voor de sledehondensport.
2: Dat zijn nog de enige honden die die iets mogen voorttrekken, zeg maar,
1: ja.
2: Sledehonden.
1: Ja, ja.
0: Henk Luning over de hondenkar. En dan schakelen wij in 1 moeite door naar onze oud-nieuwsman Aaltijd Oosterhuis.
3: Drenthe toen.
4: Old Nijs.
5: Een tweetal bijzondere berichten in de Drijnse en Azarkrant van 3 augustus 1899. In die maand heerste grote onrust in Valdermond, want er werd een wiggie vermist. En daar was ongetwijfeld al eerder over geschreven, want wat lezen wij? Het vermoeden dat het vermiste meisje zich nog in het reeds door ons genoemde bos ophoudt, wordt sterk bevestigd door het feit dat ze gisteren in kruipende houding met loshangende haren op betrekkelijk korte afstand is gezien, maar niet minder meent men dit te moeten afleiden doordat midden in een der dichtst begroeide kampen met bos enige aardappelen zijn gevonden die, we kunnen ons daarvan overtuigen, duidelijk de sporen droegen dat er van gegeten of althans aan gebeten was. Hoe het zij, heden namiddag zal het bos zodanig worden afgezocht dat omtrent haar verblijf aldaar geen twijfel meer behoeft te bestaan. Van harte hopen we, ook voor de bedroefde familie, dat de ongelukkige gevonden wordt, opdat dan ook tevens aan de gespannen toestand in onze plaats een einde komt. De gehele bevolking gaat mee, misschien wel 300 man. Volgens later bericht is mevrouw Spekken thans gevonden, tot algemene vreugde van Valtermonds ingezetenen. Ze zag er vrij goed uit, alleen haar kleren waren wat haveloos, wat na een verblijf van 6 dagen in bos en veld wel te begrijpen is. Men vond haar boven in een grote hoop aardappelloof, waar ze echter nog niet lang vertoefd moet hebben. Ze leste haar dorst door wijkwater te drinken en at niets anders dan rauwe aardappels. Ja, raar verhaal, hè? Is dit niet bij hoe oud dat wegie was en ook niet wat er eventueel met haar aan de hand was? Ja, daar zullen wij niet achterkomen. Maar nog een bijzonder berichtje. Het Moordrecht van Varenkorps, zondagavond laat van Nieuwerkerk naar Moordrecht huiswaarts kerende, is met paard en wagen, doordien het paard schrikte, te water geraakt. Gelukkig zijn er geen persoonlijke ongelukken voorgevallen. De instrumenten werden maandagmorgen opgevist. Tja, hoe klinkt een bastuba of een trompet na een hele nacht onder water? Misschien wel heel romantisch, als een kabbelend beekje.
0: Toch weer een raar verhaal gehoord. Dankjewel daarvoor, Aldert. En jij, jullie, u. Bedankt voor het luisteren. Mede namens mijn collega's Martin en Lydia nog een mooie zondagmiddag. En graag tot volgende week. Doeg!

0: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een schutting, een verkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: True Lease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2:00.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. Onder 32 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10:00 gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
13: Aan tafel!
14: Zo,
15: wat
13: kun je toch altijd lekker koken, oma?
14: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
13: Heb je een nieuwe vriend, oma? Ach,
14: nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
15: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
16: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
17: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
3: Trulies met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
8: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coreDate.nl/nalatenschap.
5: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor en wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
10: Het programma Adres Onbekend is eerder vandaag opgenomen. Je kunt wel op de uitzending reageren. Radio Drenthe.
20: Adres Onbekend.
10: Met Ron Kas.

0: is onbekend.
1: Goedemiddag. Op een nu al mooie, warme eerste Pinksterdag. Dankjewel. Hoe mooi wordt het vandaag voor Aston in Engeland? Weet jij nog? Hij vertelde ons in maart over zijn moeder Dora uit Leeds, die in 1964 zwanger raakte, van een Nederlandse vertegenwoordiger in de houtbranche. Ze wist alleen zijn voornaam nog en die is Jan. Nou, Aston moest ons eerst maar overtuigen met zijn verhaal en hij deed zijn best. Mijn moeder Dora was op vakantie en deze Jan pikte haar en haar vriendin op als lifter en zette de twee af bij een bekende met een woonboot, lang geleden.
2: That, I think, is probably our best point of contact. Is someone may have a houseboat that had a friend called Jan. And he remembers two ladies, two young ladies staying overnight in August 1963. I think that person may remember and be in a position to say, oh yes, I know that Jan, he's Mr. blah blah blah.
1: Ja, Jan, Mr. blah blah blah, kreeg geen achternaam. Tenminste, eerst niet door herkenning. Wel door een DNA-databank. De naam Jannes Russian lijkt de naam. Straks de uitslag van een DNA-test. En we gaan iemand feliciteren. Na 8 jaar zoeken. Hij haalde van de week de krant, de televisie, dus nu ook weer de radio met zijn zoektocht op het eiland Kos, waar hij door een Nederlands echtpaar werd gered na een ongeluk met een scooter dat maar net goed afliep.
3: We zouden nog 1 rondje doen en dan gingen we de scooters inleveren. En eigenlijk het moment dat ik weg wil draaien is mijn gas blijven hangen. Ik ben niet zo heel handig, zeg maar. Dus in een fractie van een seconde reed ik op een ruit af van een hotel. En ben ik voorover gegleden over mijn scooter heen en door de ruit gevlogen.
1: Thomas verloor veel bloed. Een Nederlands echtpaar stopte, reed hem in allerijl naar het ziekenhuis. Wie waren zij? Nou, ze zijn gevonden. Zullen wij met z'n allen Thomas eens feliciteren?
4: Hallo, met Thomas.
1: Dag Thomas, met Ron Kassen, adres onbekend.
4: Hallo.
1: Gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel.
1: Eindelijk opgelost.
4: Ja, zeg dat wel.
1: Hoe was het om je redders te zien?
4: Ja, heel apart. Maar dat gevoel veranderde eigenlijk gelijk weer. Want het is gewoon een heel lief en zorgzaam stijl. Het voelde gelijk heel vertrouwelijk.
1: Ja, ik zag een foto al in de krant staan. Waar het om te doen was, jij wilde ze al jaren bedanken.
4: Ja, vooral de laatste jaren. Want in het begin, na het ongeluk, ben ik vooral bezig geweest met revalideren. En gewoon weer normaal worden, zeg maar.
1: Ja.
4: Alleen vooral de laatste jaren ben ik er best wel mee bezig geweest.
1: Ja, hoe heb je dat gedaan?
4: Ik heb een mooi pakketje samengesteld met wat wijn. Met wat lekkernijen. Mijn vader had een grote bos bloemen. En het is heel lastig om een cadeautje daarvoor te bedenken. Maar ik dacht, het gaat meer om het gebaar. Ja. En het is ook meer het gesprek wat je met ze aan wil gaan. Wat eigenlijk gewoon het cadeau is. Zeg ja. maar, voor zowel mij als voor...
1: Aan aandacht heeft het jou niet ontbroken?
4: Nee, en dat is ook nooit echt de insteek geweest. Want het was meer gewoon de insteek van ik wil die mensen zoeken. Ja. En dat doe je natuurlijk door gewoon het verhaal openbaar te maken. Maar de reacties die ik van Jan en Alleman krijg, dat daar word ik af en toe wel een beetje stil van. Ja. Omdat ik denk van het leeft ook echt onder mensen gewoon.
1: Ja, wordt dat daarmee al deze narigheid van toen toch ook een goede herinnering?
4: Ja, nou dat was het al eigenlijk, want... Het klinkt heel cliché, maar ik had het bijna niet willen missen. Want het heeft je ook wel getekend nu als mens. En je geniet gewoon nu een stuk meer van het leven dan dat ik wellicht eerst deed. En ik ben een stuk dankbaarder. En dat had anders misschien toch een stuk minder geweest. Dus ja, ik... Maar gewoon nu met de mooie afloop maakt het wel. Het maakt het gewoon compleet.
1: Ja, nou, fijn om je weer te horen, Thomas. Dank je wel dat je in Adres Onbekend was.
4: En graag gedaan. En ook jullie bedankt voor toch jullie hulp. En wellicht tot ooit nog een keer.
1: Ja, blijf op de been dan, hè?
4: Ja, komt goed. Ik stap geen scooter meer op.

0: Money's Too Tight to Mention. Het origineel is ook uit de jaren 80 van de Valentine Brothers. Niet veel later werd het van Simply Red.
1: Laten we zeggen, de helft van mezelf heb ik gevonden. Mijn moeder, die ik heb leren kennen als mevrouw Prang. Zij is na mijn geboorte in 1956 verdwenen. Ze was in die dagen verpleegkundige bij Woudschoten Hotel en Conferentiecentrum in Zeist. Was mijn onbekende vader daar ook? Lange tijd wist ik nog minder dan dit, totdat ik een brief kreeg met de vraag: ben jij Hansje?
0: Hans van Rijssel, ja, ik denk wel dat jij ook Hansje bent. Jij kreeg post, jij kreeg een brief. Van wie?
2: Van mijn zus, van mijn halfzus. En die heeft een brief geschreven, daar heb ik wel eerst niet openmaken, maar op een moment ben je toch nieuwsgierig en dat ben ik gaan doen.
0: Waarom wilde je die eerst niet openmaken?
2: Verleden, ellende, weet ik veel allemaal. Ik wist het eigenlijk gewoon niet.
0: Nee, maar dan maak je het open en dan zie je dus ineens een halfzus waarvan je misschien wel nog nooit gehoord had?
2: Daar heb ik nog nooit van gehoord. Nee,
0: klopt. En die was op zoek naar jou?
2: Ja.
0: En hoe wist zij dat jij haar halfbroer bent?
2: Omdat mijn moeder vanaf zijn geboorte eigenlijk al aangegeven heeft dat ze nog een broer had. Hansje.
0: Ja. Nou,
2: en zo is het eigenlijk gekomen. Dus die heeft mij eigenlijk ook altijd lopen zoeken.
0: En nu was de post toch geopend. Was je blij met je zus?
2: Ja en nee. Ja, vanwege dat ik toch het gevoel had dat er iets was waarvoor ik geboren ben. Een halfzus of een zus. En nee, van al die ellende naar boven halen.
0: Ja, maar er was nu natuurlijk geen houden meer aan. Kon zij jij jou bij jullie moeder brengen?
2: Pardon?
0: Kon zij jou bij moeder brengen ook? Was zij de verbinding tussen jou en de moeder?
2: Naar mij.
0: Ja, maar heb jij daarna ook je moeder gezien?
2: Die heb ik een jaar of geleden, 6 geleden gezien bij haar thuis voor de barbecue.
0: Voor de barbecue?
2: Ja, een familiebarbecue.
0: En hoe was het om haar te zien?
2: Ja, was gezellig, maar ook vreemd, want ze was leek wel alsof ze dichtgeslagen was.
0: Niet zo gek, hè?
2: Ja, ze vond het wel eigenlijk leuk, maar ook weer niet.
0: Kon ze jou vertellen waarom je bent afgestaan door haar?
2: Nee, ook daar sloeg ze door dicht. Alles wat ik vroeg, dat wist ze niet.
0: Ja, maar voor jou was het ook een envelop die moeilijk openging. Dus ja. Kan je nagaan. Voor haar toch, denk ik.
2: Ja, ik ben DNA gaan ondernemen. Eigenlijk alle soorten voor de moeder en voor de vader. En daar ben ik nog aan het zoeken.
0: Ja, ja, ja. Heeft ze je niet alsnog willen opvoeden toen ze je eenmaal zag? Zei ze toen niet van, goh, het had ook anders gekund?
2: Ja, het had ook anders gekund, maar het is gewoon anders. Het is zo gegaan zoals het ging.
0: Ja. Waarom heet jij Van Rijssel?
2: Omdat mijn moeder, toen ze bij afstond, heeft de Raad voor toen ik weggepakt werd bij mijn moeder, toen heeft de Raad voor Kinderbescherming aangegeven van als je ooit gaat trouwen, dan mag je Hansje weer terugnemen. Op het moment dat zij ging trouwen, ben ik een week daarvoor bij de internaat weggehaald.
0: Door een ander gezin?
2: Ja.
0: En anders had je door je moeder opgevoed geweest?
2: Bij mijn hoe noem je die vader? Pleegvader en bij mijn moeder gezeten.
0: Dus het had heel anders kunnen lopen in jouw leven?
2: Heel apart.
0: Ja. Heeft moeder ook iets verteld over je biologische vader?
2: Nee, ook daar sloeg ze door dicht.
0: Ja, door alles.
2: Ja.
0: En je halfzus die wist toch best veel? Kon je halfzus?
2: Die heeft wel een suggestie, maar dat geloof ik niet. In zoverre, omdat ik toch het een en ander van het DNA weet. En het is eigenlijk de andere kant op, denk ik. Ik weet het niet.
0: Nee,
2: het staat nog open.
0: Ja, we weten alleen ten tijde van jouw geboorte, nou iets in die tijd, werkte moeder op het terrein van Woudschoten Hotel en Conferentiecentrum. Dat is van het Rode Kruis, hè?
2: Ja, en dat is eigenlijk de Henny Dunant.
0: Precies. Zou het daar gebeurd zijn, denk je?
2: Ik heb haar werkgeversverklaring van op dat moment. En dat zou kunnen. Want op het moment dat je aangenomen bent in vaste dienst, heb je toch 2 of 3 maanden proeftijd gehad. Ga ik vanuit, denk ik.
0: Ja.
2: Nou, dan rekenen we 9 maanden. Van mei tot en met mei 55 tot met april 1956.
0: Ja, we rekenen mee, april 1956. Ik ook niet. Wie weet het wel, dat is de vraag.

0: Got Only Knows op de eerste Pinksterdag. De Beach Boys, Hans van Rijssel, geboren prang 70 jaar geleden. Zijn leven trok van internaat naar pleeggezin naar internaat. Hij zag zijn moeder Gerta Prang twee keer voordat zij stierf. Maar de naam van vader gaf ze niet prijs, kon ze niet prijsgeven. Gelukkig was er een halfzus die wist van jouw bestaan, die jou op het pad zette. Maar ja, over vader kun je dus slechts denken. Wat is daar gebeurd? Wat denk je zelf? Het moet misschien gebeurd zijn in Zeist, want daar stond dat hotel en conferentiecentrum. Zou die een arts geweest zijn?
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar, dat ze daarvoor aangenomen is.
0: Oh ja. En nu ben jij 70. Hij zal dan, als hij van moeders leeftijd is, 100 of tegen de 100 zijn. Stel dat je hem nog tegemoet zou kunnen lopen. Zou je hem omhelzen als vader?
1: Ja. Ik weet eigenlijk niet.
0: Wat zoek je bij hem?
1: Wat ik zoek is eigenlijk, hij zal wel waarschijnlijk niet meer leven. Ik hoop het wel voor hem, maar het zal wel zo zijn niet. De familie, ja. De aanverwanten. Ja. Niet dat ik ze over de kop aaien, maar ik wil toch het een en ander weten.
0: Niet over de kop aaien, dus toch niet helemaal omhelzen. Op onze website hangt een best handig aanmeldformulier op adresonbekend.nl. Er staat de belangrijkste reden voor je zoektocht. Daar heb jij ingevuld gemoedsrust.
1: Ja. Ik ben er een beetje klaar mee met jaar in jaar uit gewoon eigen erachter te komen wie ik nou ben. Ben ik nou uit een bloemkool gekomen? Ben ik nu een tomaat? Ben ik nu... Ik weet het niet.
0: Ja, iets meer weg van een peer? Nee, dat is ook niet waar. Je hebt het in het leven niet een cadeau gekregen. Is het met jou wel goed gekomen?
1: Nee, ik ben gewoon Hans. Ik blijf Hans. En ik heb gewoon de laatste jaren, en dat zijn er gelukkig bijna 50, heeft mijn vrouw me ondersteund.
0: Dus je vrouw is goud waard?
1: Ja, daar ben ik toch een kleine familie mee begonnen.
0: Ja.
1: Ondanks dat ik niet wist wat een familie was.
0: Nee. Maar nu weet je het.
1: Ja, wil niet anders.
0: En nu willen we ook alles weten, Amy. Ja. 0800 30 30 300 en dan jij.
2: Ja, we willen alles weten. En dat kan misschien ook wel vandaag, maar dan moet de luisteraar goed opletten. Jij hebt een tijd geleden jouw DNA in een welbekende databank laten plaatsen. In de hoop op matches natuurlijk, in de hoop op familie. En er is al veel gevonden, maar het is heel lastig om nog exact te zeggen hoe het precies zit. De stukjes krijgen we niet aan elkaar gepuzzeld, zegt

0: We gaan ver terug in de tijd. Hij was getrouwd met Jenneke Cardol uit 1845. En zij, Jenneke, overleed al op 48-jarige leeftijd. Maar ze liet heel veel kinderen na. En we gokken nu dat een van de kleinkinderen van dit echtpaar jouw biologische vader is geweest. Je kijkt me nog een beetje ongelovig aan, dus ik ga gewoon door. Gerrit en Boestert en Jenneke Cardol kregen 10 kinderen in totaal, waarvan 2 jong overleden, blijven er 8 over, waarvan 5 zoons, 3 dochters. En wie van hen afstamt zou vandaag wel eens de verbinding kunnen leggen tussen jou, Hans, en die ontzettend grote familie Den Boestert. Dus de vraag is, wie herkent de volgende namen? We gaan ze 1 keer noemen vandaag. En het goede nieuws is, al die namen zijn ook weer vernoemd. Dus ze komen minstens 2-maal, 3-maal voor in deze familie. Dirk den Boestert, Willem den Boestert, Marinus, Jenneke, Maria, Willem Marinus, Hendrika, Marinus Gerrit en dan weer een Jenneke, Bartus, komt ook meermaals voor, Kommerina, nou dat komt toch nooit voor, Hendrik Roelof, allemaal met achternaam den Boestert, regio Utrecht op 0800 30 30 300. En wat zeg jij dan?
1: Niet veel, hè?
0: Niet veel.
1: Je staat echt met je mond vol tanden,
2: ja,
1: nu, hè?
2: Ja, ik sta echt... dat had ik niet verwacht.
1: Nee, dat kan je horen ook. Ja, nou, wij ook niet. Den Boestert, waar komt die naam dan weer vandaan, hè?
2: Wat een naam.
1: Ja.
0: En ze zijn ook nog eens allemaal getrouwd. Dus de vraag is, wie weet meer? Zoeken.
2: Ik ben heel benieuwd.
0: Het adres onbekend.nl. Komen we zo terug bij jou.
1: Ja.

0: Alles rammelt, dus alles klopt, zeg je bij Nieuw in de Stars van de Rolling Stones. Wij zoeken op de naam Amy Den Boestert.
1: Ja, mooie naam, Hans. De zoekbrigade zit al weken te broeden op jouw stamboom, op die familiestamboom van die hele familie Den Boestert. En hoewel het lastig is, hebben Astrid en onze Annelies van de zoekbrigade hun tanden in dit dossier gezet. En zij laten niet zomaar los. Zometeen vertel ik hun bevindingen, wat dat is allemaal zover. En wie weet komen we daar vandaag weer verder mee, richting die grote familie Den Boestert uit Utrecht. We hopen dat jij vandaag luistert en herkenning vindt. Dus let op, over 20 minuten ben ik terug met meer informatie. En voor iedereen die nu al meer weet, 0800 30 30 300.
2: Word ik gezocht?

0: gezocht?
1: Word ik gezocht?
2: Word ik gezocht?
3: De vader van Stella leeft niet meer, maar de verhalen vast nog wel. Wie kende de Amsterdamse taxichauffeur Joop Schwijnsbergen? Het is S-C-H-W-E-I-N, dus een beetje op zijn Duits. S-C-H-W. Zij heeft haar vader nooit gekend. Hij stond bekend als Lange Joop en Blonde Joop. Zeker in de jaren 70 toen zij werd geboren. Stella had het maar druk met meer over vader en moeder vinden.
4: Ik ga mijn 55ste verjaardag vieren, waarbij ik voor het eerst weet wie mijn beide ouders zijn. Dus ik vind dat sowieso geweldig. Maar ik ben een nieuwsgierig mens. Dus ik ben gewoon echt op zoek naar verhalen van wat ik schrijf. Die taxi-scene was volgens mij een beroemde / beruchte scene. Ik wil gewoon een verhaal.
1: Ja, dat willen wij ook elke week weer. En nu graag over Joop Schwijnsbergen, geboren Amsterdammer in 1934. Hij woonde in de Tsaar Peterstraat toen Stella is geboren. Later woonde hij op de Ravenwerf 47. Samen met Annie Flinkeveugel kreeg hij een dochter Monique. Taxichauffeur Joop was veel gezien rond zijn vaste standplaats op de Zeedijk.
3: Bevrijdingsdag was voor Jeannette start zijn om nou eindelijk uit te kijken naar jou, Theo Wessels, oom Theo voor haar. Want zo was je voor haar, echt als familie. Maar je kwam als Joods jongetje bij haar ouders in de onderduik in Nijbroek. Na de oorlog was je er ook altijd, op alle feestdagen en verjaardagen.
1: Theo Wessels is geboren in 1936. Hij en zijn broer Nol gingen naar de christelijke school in Nijbroek. Nol Wessels woonde in oorlogstijd in Emst bij de familie Wielink. Zij hadden een garagebedrijf. Theo werd politieagent, trouwde met Ilona en kregen twee dochters in Uithoorn.
3: Tjerkstradeel, Burgum, help ons aan Wietse Bijntema. Het lukt Wiebe maar niet om deze vriend te vinden. Wietse, hij zegt over jou dat je destijds in de kleine klas van de MTS weg- en waterbouw in Drachten introvert was en ook kwetsbaar. Je was iets bijzonders. Daar kwam je weer aanrijden op je poeg met je wilde Rod Stewart haar.
5: Dat waren al die van die toevalligheden dat je elkaar tegenkomt. En we gaan even naar de Chinees en na het eten. We liepen langs door de straten en daar zat een fotograaf. Dus wij stappen die fotograaf binnen en die heeft ons vastgelegd, zeg maar, op de foto gezet.
1: Wietse Bijntema ligt vast op de foto, maar waar loopt deze man van 65 nu rond? Hij reed rond op zijn poeg in de tweede helft van de jaren 70 vanuit Burgum naar de MTS in Drachten. Hij komt uit een streng christelijk gezin en vriend Wiebe die informeerde al bij de gereformeerde kerk. Vader Bijntema was kantonier en er was een broer Gerrit.
2: Word ik gezocht?
0: Word ik gezocht?
2: 0800 30 30 300.

0: van het beroemde album Who Loves You staat ook Over the Night op. Silver Star was dit van de Four Seasons. Twee zussen aan tafel.
1: Net al een vader zonder naam, nu een tijdelijke broer met alleen zijn voornaam, Wally. Van Wally weten we dat hij een jaar of 60 is nu. Dat hij half Surinaams is en dat hij als jongetje van 8 dringend behoefte had aan tijdelijke opvang. Via de stichting Regenboog en de Waalkerk in Amsterdam kwam Wally terecht in het gezin Kapinga.
0: Een aardig gezin, denk ik. De meisjes, vrouwen pakken ineens elkaars hand. We gaan vragen stellen. Het was bij jullie in het gezin, Esther en Ardi Kapinga. Stond Wally ineens voor de deur?
2: Ik weet zelf niet heel goed meer zeg maar hoe dat kwam. Maar mijn ouders die waren bij de Waalkerk. En dominee Wouters die zat bij de stichting Regenbooggroep voor mensen met verslavingsproblemen. En die waren op zoek naar een tijdelijk adres om een jongetje op te vangen, Wally. En toen hebben mijn moeder en mijn vader gezegd, kom maar, je bent welkom.
0: In een groot gezin?
2: We waren met 5 kinderen.
0: Toen al? Ja. Oh, er kwam nog gewoon een 6 erbij.
2: Ja.
0: Wat zegt dat over je ouders?
2: Dat ze heel sociaal waren en dat ze gewoon... die jongen graag een goed plekje wilde geven.
0: Esther, en hoe vond jij dat er ineens een kleine Wally bij kwam?
3: Ik vond het heel leuk. En ik vond het ook heel mooi dat mijn ouders dat deden, kan ik me herinneren. Hij is van mijn leeftijd.
0: Jaar of 60.
3: Nu. Ja. Ik kom zelf uit 1968. En hij ging ook mee naar school. Dus ik vond het wel heel grappig. Volgens mij zat hij bij mij in de klas. Dus ik zie ons zoon nog naar school lopen. En hij sliep dan bij onze broertjes op de kamer. En er was opeens een kind erbij.
0: Ja, en kon hij gewoon ook met jullie optrekken? Of was het toch jullie tegen de rest?
3: Nee, echt absoluut een van ons.
0: Ja?
3: Ja, absoluut.
2: Ik vond het ook wel spannend dat hij er was. Ander broertje, ik vond het heel leuk. Dus ik trok wel veel met hem op.
0: Ja. En hij kwam zo via de kerk en via verslavingszorg binnen. Wat weet je van de ouders van Wally?
2: Ik weet dat zijn moeder best wel lang was, dat ik me herinner, met stijl haar.
0: Je hebt haar ook gezien?
2: Ik zie er nog zo voor me in de gang staan met mijn ouders toen ze bij Wally op bezoek gingen, zeg maar.
0: Een lange vrouw?
2: Lange vrouw in mijn herinnering. En met lang haar, een beetje stijl en een donkere vader, ja.
3: Vader kwam denk ik uit Suriname. Met kroeshaar, dus misschien creools. En de moeder die had blond haar. Want ze kwamen ook wel eens op bezoek, de ouders.
2: Ja. Ze maakte donker haar. Oh. Donkerblond.
0: Nou, ze had haar. En hoe was dat dan voor Wally? Het lijkt me ook verwarrend. Zit bij jullie in het grote gezin, komen ze ouders af en toe langs. Ja. Had hij heimwee?
2: Daar praatte Wally eigenlijk nooit over. Ik weet wel, hij was op een gegeven moment wel een beetje aan het uitdagen bij mijn moeder. En een beetje lastig aan het doen. Mijn moeder zei wel eens van hij heeft wel heel veel aandacht nodig. En hij had niks. En mijn ouders gingen dan nieuwe kleding met hem kopen. En dus hij zal zijn ouders misschien wel missen. Maar ik denk dat hij het bij ons ook wel leuk vond. Hoor.
3: Ja, volgens mij vond hij het leuk bij ons. Maar hij vond het ook wel fijn om zijn ouders te zien, kan ik me herinneren.
0: Is hij lang gebleven?
2: Ongeveer een jaar.
3: Ik denk een schooljaar ongeveer.
2: Ja.
0: Dat was een beetje van zijn 8e tot de 10e dan zo'n beetje.
3: Ja,
0: iets korter.
3: 8, 9, zoiets.
2: Ja, ik weet niet precies meer.
0: Was hij ineens weg?
2: Ja. Ja. Ja. Ja. Mijn ouders hebben dat misschien wel verteld, maar dat herinner ik me niet. Maar opeens.
0: Jullie allebei niet?
3: Nee. Nee. Ik denk dat onze ouders hebben ook hun achternaam nooit verteld. En dat was denk ik ook om een beetje te beschermen. En volgens mij ging hij daarna weer naar andere pleegzorg of naar zijn ouders terug, dan weet ik niet zeker meer.
0: Ja, en ik snap dat je iemand wil beschermen, maar het is nu knap onhandig dat wij nu niet weten hoe Wally van achteren heet. Wie weet dat? Dat is de vraag die ons nu bezighoudt. 0800 30 30 300 is gratis, maar nooit voor niets.

0: Martijn de Munnik, maan en tyfoon als ik je weer zie geschreven voor Vrienden van Amstel Live. In 1973 ging het mis bij Waddy thuis, hij was een jaar of 8. Ging naar het voor hem vreemde gezin Kapinga in Amsterdam-Zuid bij Marijke en Harm en hun 5 kinderen. Ardi en Esther uit dat gezin, tijdelijke zussen, zijn hier. Wat denk je dat hij zich van jullie zal herinneren?
1: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat hij het bij ons wel fijn vond. En dat is ook wel veel op hem afkwam. En ja, ik heb nog wel een leuke herinnering met Wally. Mijn vader had een Simca stationwagen. En we waren natuurlijk op een gegeven moment 6. Dus ik kon ook niet met z'n allen op de achterbank. Dus dan ging ik met Wally altijd achterin. Zeg maar waar de honden normaal zitten.
0: Ja.
1: Zeg maar. En dan gingen we altijd grapjes maken. Dat herinner ik me nog.
0: Dat moet hij toch ook weten?
1: Ja, ik hoop het. Want ik had wel een klik met hem, zeg maar.
0: Dat hij daar lag met jou tussen de honden.
1: Ja.
2: Het was geen hond hoor. Maar
0: er waren geen honden.
1: Nee. Maar het is gewoon, ja, dat weet ik nog. En ja, ik denk dat hij het wel leuk heeft gevonden.
0: Is hij ook gemist later? Is er later nog over hem gesproken?
1: Mijn moeder, die heeft het wel eens over gehad. Zij zei, goh, hoe zou het toch met Wally zijn? Toen zei ik, mam, ik ga zoeken. Maar ik heb op Facebook gezocht en zo, maar niks gevonden. En helaas is er nu 4 jaar geleden al overleden. Maar ja, mam, als je ons ziet, we zijn weer op zoek. Dus ja, mijn moeder die was altijd 18 jongen. Zij zei altijd, ach, hoe zou het met hem zijn? 18 jongen toch?
0: Ja, dat moet toch voor Wally prachtig zijn om dit te horen.
1: Ja, wauw. Ja, geweldig.
0: Wally,
1: ja.
0: Bel ons en geef ons ook je achternaam, Amy.
1: Ja, precies. Ja,
3: nou, onze zoekbrigade die heeft al even gekeken op jullie oude woonadres van 50 jaar geleden. De Waverstraat 1 in Amsterdam.
1: Ja, ja, klopt.
3: De woningkaart op dat adres hebben we opgevraagd. Ik heb hem hier, pak maar aan, op de hoek van de Amsteldijk. Was dat. En we hoopten daar misschien de inschrijving van Wally ook aan te treffen.
1: Oh?
3: Maar helaas, hij staat niet vermeld op die woningkaart. Dus daarmee komen wij niet verder. Oh. Jullie staan er wel allemaal op. Kijk maar. Ik heb al jullie namen al zien staan. Maar misschien biedt het archief van Amsterdam toch wel een antwoord in deze zoektocht. Want we hebben gekeken op die naam Walter. Maar die naam komt natuurlijk heel veel voor. Ja. Maar als je kijkt op Wally, en hij staat ook zo ingeschreven, en hij is geboren tussen, laten we zeggen, 63, 67. Dan poppen er slechts 4 vermeldingen op in het archief op Wally. Dus, zegt de zoekbrigade, dan moet het wel een van de volgende 4 zijn. Maar ja, de vraag is, zouden jullie dan de achternaam herkennen als ik die nu oplees?
4: Misschien wel.
1: Ik heb geen idee.
3: Nou, gaan we proberen. Wally Hilbrink is de eerste die we zien. Wally Heinrich Meijer.
4: Nee.
3: Wally Claudette de Noten?
4: Nee.
3: En nog een Wally Heinrich, maar dan met de achternaam Lintveld.
1: Nee, daar wist je echt geen achternaam. We weten het gewoon niet.
3: Nee, nou nee, zeg het maar. Wie weet wel meer? 0800 3030 300 of zoeken het adres onbekend.nl.

0: Alles klinkt toch warmer op een dag als vandaag. Ook Jackie Wilson met I Get the Sweetest Feeling.
1: Ja, 10 weken lang openbaart zich een verhaal uit het uitnodigende archief van 55 jaar Adres Onbekend. Een verhaal dat we nieuw leven inblazen in onze podcastserie Uit het Oog.
0: Onno haalt diep adem. Zijn grote liefde Lisbeth is hem ontvallen. Lisbeth die haar geheim prijs gaf. Zij heeft lang geleden haar enig kind moeten afstaan.
2: Ze heeft het kind zelfs niet geboren zien worden. Er werd zorgvuldig een laken voor gehouden. Ze mocht het kind niet zien, aanraken of wat dan ook maar. Dat was heel triest. En zeg maar een uur na de bevalling gaat de deur open van haar kamer. Er staat een non met dat kind in zijn handen, die dochter. En zegt, dit is Betsy.
0: Nou, dit was Betsy. De deur ging ook meteen weer in het slot. Moeder Lisbeth's wens was tot het einde om haar nog eens te ontdekken. Ze is er niet meer, maar Onno zet dat voort. Maar ja, Betsy. En dan?
3: Ik google af en toe de naam van mijn moeder in de hoop weer iets nieuws tegen te komen, maar ik vind haar nooit. En vandaag in één keer wel.
0: Wow, wat gebeurt daar? Is dat open na dit Adres Onbekend met Pinksteren? Vooral nieuwe podcast aflevering nummer 8, Enig Kind.
1: Voor de Adres Onbekend podcastserie Uit het Oog kun je terecht in je favoriete podcast-app en op adresonbekend.nl.
0: Hans van Rijssel die zoekt alles over zijn vader. DNA leidt naar een achternaam die niet zoveel voorkomt. Dat is gunstig. Den Boestert. Dan zijn er ook nog heel veel kinderen geboren volgens de stamboom. En we moeten zoeken in de regio Utrecht. En daarna kunnen we weer schakelen met de zoekbrigade met Amy.
4: Ja, en dan banen wij onze weg door allemaal namen, jaartallen en familiegegevens. Maar het zijn wel jouw familiegegevens, Hans. En we hebben 2 DNA-specialisten in huis bij onze zoekbrigade. Dat zijn Astrid en Annelies. En die zijn al heel druk geweest met jou. En dat doen ze met verven. Je hoort hier Annelies.
5: Ja. En ik heb er net nog, eigenlijk best wel een hele tijd naar gekeken nog. Ik krijg de stukjes gewoon niet aan elkaar vast gepuzzeld.
4: Ja, dat is ook wel echt heel lastig. En onze Annelies is ook nog eens heel erg bescheiden. We noemden eerder vandaag al dat echtpaar uit de late jaren van 1800. Gerrit den Boestert en Jenneke Cardol met hun 10 kinderen. En we zitten daarmee al in de goede familie en in de goede regio.
5: Nee, maar ze zijn allemaal. Dit speelt zich allemaal wel af in Utrecht. Jenneke Cardol is in Utrecht overleden. Ah. Dus dat hele gezin blijft wel in Utrecht.
4: Dus, Oké, dat is een Utrechts gezin geweest.
5: Ja.
4: Ja, tot zover warm. En dat past dan ook bij jouw moeders situatie, want zij woonde daar ook. Laten we dan eens kijken naar jouw grootste DNA-matches. We komen de eerstgeboren zoons Den Boestert tegen en er valt ook de achternaam Van Tuyl. En laten we trouwens de dochters uit het grote gezin Den Boestert uit Utrecht ook niet uitsluiten in deze puzzel.
5: Ja, het kan natuurlijk wel zijn dat het via een dochter van hun gaat.
4: Ja, en dan wordt het lastig, want dan komt er dus een getrouwde naam in het spel.
5: Ja, precies. Dan heb je bijvoorbeeld Niesen en dan heb je bijvoorbeeld Verschuur. Hè? Dus dan komen daar die dochters, die zijn dan getrouwd met andere namen.
4: Dat maakt het lastig.
5: Maar ja, aan de andere kant denk ik van, ja, precies. Een Den Boestert is wel weer een weinig voorkomende naam.
4: En als je afstand van een Den Boestert, ook als je aangetrouwd bent uiteindelijk, dan weet je dat wel. Mm-hmm. En dan kan je opbellen.
5: Ja,
4: dus daar hopen we op vandaag op 0800 30 30 300. Qua DNA-matches lijken we voor nu het dichtste bij te komen via deze, mevrouw J. Den Boestert uit 1933. Haar voornaam weten we nog niet en hoe zij precies aan jou gematcht is. Het begint Annelies een beetje te duizelen.
5: 1, 2, 3, er zit 4 generaties erboven. Nou, ik ga hem eventjes anders pakken.
4: Krijg je er al hoofdpijn van?
5: Dat zou ik bijna denken. Ja. 1, 2, 3. Die zal weer 4 generaties onder Den Boestert en Cardol. Dus dat is natuurlijk ook al best alweer ver weg.
4: Ja, en is dat een grote match?
5: Ja, redelijk. Op zich zijn dat allemaal de mooie matches qua aantallen.
4: Ja, je hoort het. Er wordt geteld, opgesomd, gepuzzeld, geconcludeerd dat je een mooi aantal matches hebt. Nou ja, dat is mooi. Alleen is het nog zoeken van welke tak van de 10 kinderen Den Boestert stam je af. Een grote match is dus deze. J. Den Boestert uit 1933. Een dochter van Bartus Den Boestert en Johanna Hoepe. Zij zou een, ja, wat zouden we het noemen, achternichtje van je kunnen zijn.
6: Oh, goh. Ja. Wordt steeds interessanter.
4: Ja.
0: Het is ver weg, maar zo dichtbij ben je nooit geweest.
6: Nee. Nee, absoluut niet. Nee, dit is gewoon echt goed.
0: Ja, toch?
6: Het is hartstikke fijn.
4: Vinden
6: geweldig.
0: Hoester, Cardol, we moeten die namen erin houden. En er gaat natuurlijk ook van alles door jouw hoofd.
6: Ja, het gonst boven in de regelkamer bij mij in mijn hoofd.
0: En je weet dus niet wat jouw moeder, mevrouw Prang, Gerta Prang, gehad heeft met deze man. Nee, hoe lang het geweest
6: niet,
0: is, wie het was.
6: En in wat voor situatie of hoe dan ook. Ik weet het echt niet.
0: En je hebt het wel geprobeerd bij haar, die twee keer dat je er gezien hebt.
6: Ja.
0: Ja. Maar ze klapte op alles dicht, hè?
6: Ja, gewoon helemaal... Helemaal dichtgeklapt.
0: Helemaal blanco. 0800 30 30 300. Wij komen dichterbij. Ik zeg één ding. Het is heel mooi weer. Maar je moet echt wel blijven luisteren. Want er gaan dingen gebeuren waarover je napraat straks. André.

0: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
3: Wat een goed plan.
2: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
3: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
2: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Trulease met Grenke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
10: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
12: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend nemen sportevenementen en festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrandsmeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn aan brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
14: Goed groen is een goede koop bij Tuinland. Borgstee, Assen.
15: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
16: Scootmobiel nodig? Mobifit. Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
17: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
19: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
20: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
19: Dank je. Hé? Maar wacht eens even, dit staal is helemaal niet groen.
21: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken, met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
22: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
23: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
24: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
25: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
26: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
25: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
26: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
27: Het programma Adres Onbekend is eerder vandaag opgenomen. Je kunt wel op de uitzending reageren. Radio Drenthe.
28: Adres Onbekend.
27: Met Ron Kas.

0: Duiken.
1: Den Boestert of Kardol heet jij zo. Bel ons dan, dan heb je kans familie te zijn van Hans, die hier ijsbeert ons aankijkt. Verbaasd is. Nou, we kunnen wel vertellen, als je zo heet, hij is een aanrader, dus kom hem opzoeken.
2: Iedereen wil jou wel als familie, Hans, en anders adopteren wij jou. Annelies van de Zoekbrigade, die is in ieder geval nog niet klaar met dit verhaal. We zoeken met z'n allen naar aanvliegroutes, manieren om deze zoektocht tot een goed einde op te lossen. En Annelies, die dacht hier nog aan.
3: Ik weet inderdaad in de situatie van Hans niet veel leads meer. Ik zit even te denken of je nog woningkaart kunt achterhalen van... Dan kan ik nog even kijken vanmiddag of ik iets daarover kan vinden.
2: Hè, dat een woningkaart van de familie? Zien. Ja, waar ze gewoond hebben.
3: Ja, waar ze ongeveer gewoond hebben of zo. Dat is dan misschien ook weer te noemen.
2: Ja, als we toch zouden weten waar deze familie Den Boestert dan altijd heeft gewoond. Of nog beter, waar ze nu wonen. Bel ons dan op 0800 30 30 300. Dat gebeurt trouwens ook, want er belt net een meneer die zegt... Ik ben de onderbuurman van Rien Den Boestert. Ik woon in Amsterdam. Ja, dan word ik wel blij, want Rien, die naam stamt misschien wel af van Marinus. En die naam tref ik in jouw stamboom overal. Dus deze man gaat nu naar zijn bovenbuurman. Klopt daar, denk ik, as we speak aan. En belt ons dan terug of het inderdaad klopt. Maar er komt nog meer bij, want er belt ook nog een mevrouw. En dit is ook warm. Die zegt, ik kende een Gerrit Den Boestert. Nou, die naam staat ook met koeienletters in jouw documenten. Ja. Ze zei, ik zat bij hem op de ULO in Utrecht. Hij, Gerrit, woonde in de Narcisstraat in Utrecht. En zijn vader heette Olieman. Dus ja, we lijken toch ergens uit te komen, linksom of rechtsom. We hebben al Rien, we hebben al Gerrit. En met al die kinderen Den Boestert kan er nog veel meer bij.
1: Hans, je staat met te lachen en wat geluiden te maken hier en daar.
4: Ja,
1: je hebt al Prang geheten, je hebt al Rijssel geheten. Ja. Nu ga je ook nog eens een keer Den Boestert heten. Tenminste, zo zou het kunnen zijn. Blijf klapperen, gaan wij verder met Wally. Die zal nu een jaar of 60 zijn. Hij woonde een jaar of anderhalf bij de familie Kapinga, was in 1973. 70, 74. Hoeveel Wallies telt Amsterdam in de jaren 60?
2: In principe 4. Die heb ik jullie net gepresenteerd. Jullie hebben daarnaar zitten kijken. Wij zijn verder gaan zoeken. En we vinden een Wally Meijer uit Zeist op Facebook. Met een jeugdfoto van hemzelf. En een recentere foto van hem uit 2013. Met een kind op de arm. Dit is hem. Ik hou hem omhoog en geef het door. Ja, de foto's zijn dus al wat ouder, maar wij dachten, zou wel de goede leeftijd kunnen zijn. Hij is getrouwd met Carianne Pauw. Mochten we hiermee op een goed spoor zitten, bel ons dan even op het welbekende nummer voor deze Wally Meijer. Maar er was ook nog een andere kandidaat. Dat was Wally Hilbrink. Jullie zeiden net, dat moet hem zijn, toch? Maar heel eerlijk, ik hou hem even omhoog. Dit kan niet.
5: Nee.
1: Hilbrink gaat een streep door.
2: Daar gaat een streep doorheen, omdat hij gewoon overduidelijk geen Surinaamse roots heeft. Dus die leggen we weer aan de kant.
1: Maar die andere dan?
5: Ja, ik denk het toch niet. Want hij had een wat donkere huidskleur en echt een beetje Creools kroeshaar.
1: Wat ook al. Dat,
5: deze meneer heeft wel krullen. Ja. Maar geen kroeshaar.
2: Maar laten we dan niet blind staren op die naam Wally. Want Walter zou ook heel goed kunnen. Hè?
6: Ja, dus, weet je, we noemden hem allemaal Wally.
2: Ja, maar laten mensen dan vooral bellen. En er is ook nog iemand die zegt, moeten jullie niet even bij die school aankloppen waar die tijdelijk is geweest?
6: Ja, dat gaat ook al aan te denken.
2: Is ook nog wel wat, hè? Blijf ons bellen op 0800 30 30 300.

0: Everyday Mama Cass. Elliot de 69.
1: Ga er goed voor zitten voor een verhaal waar wij aan twijfelden toen we er 2 maanden geleden aan begonnen. Ashton uit Engeland hoopt dat we iets voor hem kunnen betekenen. Mijn vader is een vertegenwoordiger in de houtbranche die mijn moeder Dora begin jaren 60 opzocht in Leeds. Er is wel een probleem. Ze kent alleen zijn voornaam, Jan.
2: Nou, Jan uit Nederland werd vader in 1964 en hij zal dat zelf niet hebben geweten. Want het zit zo, Engelse Dora en Nederlandse Jan leerden elkaar kennen toen zij stond te liften en hij haar oppikte. Hij zette haar af in Groningen en een paar maanden later moest hij voor zijn werk naar Engeland, reed een paar kilometer om en mocht van Dora's ouders in de logeerkamer overnachten.
3: I'm not sure too much what happened that evening. Mum said nothing happened on the evening of that particular night. But the next morning, Jan had sort of intentions of being with my mother at some point.
2: Yeah.
3: And from what I can gather from my mother, she said that he came into her bedroom in the morning. And that's when they sort of had a bit of intercourse, made love, whatever you want to call it.
2: Ja, hoe je het ook wil noemen. Jan sloop 's ochtends haar kamer binnen en liet Dora van 18 zwanger achter. Lange Jan, strak in het pak, zag ze nooit meer terug. Later is ze nog eens met haar zoon Ashton door Nederland gaan toeren.
3: When I went to Holland with my mum when I was 13, 12 or 13, ja. in the car. And we spent a week traveling around and she was explaining. I think my mum wants to find Jan for sure.
2: Moeder Dora is nu 80. Ze helpt hem graag zoeken naar zijn vader. Ashton heeft zich een weg gebaand door heel de Hollandse houtbranche en komt uiteindelijk uit bij een DNA-databank. Zijn profiel is duidelijk.
3: So my DNA is quite pure. It's 67% from the Netherlands and 23% from Yorkshire, which made me laugh. I thought, well, I'm a proper Yorkshire lad, really.
2: Ja, 67% Nederlands. Waar leidt dat toe? Naar een achternaam in de DNA-stamboom. De achternaam Russian. Ja, een Jannes Russian was zakenman. Overal, ook in Engeland. Hij noemde zich wel Jan. En hij heeft deze zoon, Auke.
4: I'm kind of overwhelmed.
2: Ja.
4: Het komt allemaal heel rauw op mijn dak. Mijn ouders hadden niet zo'n heel goed huwelijk, dus het verbaast mij niet. En ik zal hem er ook nooit om veroordelen, want als je een slecht huwelijk hebt, dan is het de een is schuld en de ander is schuld. En ik snapte het ook voor allebei.
2: Heb jij nooit iets opgevangen, vernomen, gedacht?
4: Kijk, mijn vader die reisde de hele wereld over. En die was dus heel veel van huis. Hij belde ze nu dan op en dan dacht hij van, ja, de lijn was dan hartstikke slecht. En dan, ja, hallo, ja, wat ben jij dat? Ja, wat ben je? Ja, ik zit in Moskou. Nou, dat was dus ook heel vaak zo, dat hij in Moskou zat. Maar ja, weet jij veel of hij dan nou in Leeds zat of dat hij in Moskou zat? Dat wist je op dat moment helemaal niet.
2: Nee, en daar was hij kennelijk ook niet altijd even duidelijk over.
4: Nee, hij vertelde nooit wat hij allemaal gedaan had. Ja. Nee. Ja. Alleen pas op zijn hele latere leeftijd, pas een paar jaar voor zijn overlijden, hij is in 1980 is hij overleden. Ja, en ik weet in ieder geval van één geval dat hij wel een hele kortstondige relatie heeft gehad met iemand in Polen, in Warschau.
2: Mm-hmm. En dat is je moeder ook?
4: Nee, mijn moeder die wist helemaal nergens van. En die heeft het ook nooit geweten. Die vermoedde wel dat hij eens een keer wat had, maar die is daar nooit echt op zoek naar gegaan. Want die dacht van, nou ja, doe jij maar en wat interesseert mij dat nou?
2: Kun je je verheugen op een halfbroer?
4: Nou ja, ik heb nog een oudere broer. En daar heb ik al ruim 20 jaar geen contact mee. Ja, in dat opzicht is het gewoon wel leuk dat er nog iemand is die dezelfde vader heeft.
2: Ja, je hoort het. Auke wilde ook meteen best met de Engelse Ashton in gesprek. Maar let op Ashton.
4: Well, it's kind of emotional, isn't it? It's kind of overwhelming and very emotional, I think.
3: Yeah, well, I guess so. I can't really talk. Yeah. It's a bit awkward to talk. It's slightly awkward. If it's all true, Auker, then it's, you know, it's fantastic. It's really, really good news.
4: Would be very nice.
2: Ja, Auker gelooft er helemaal in. Maar eerst een DNA-test, zegt Ashton. De test kwam er en nu zijn wij dus 2 maanden verder. Ashton, wij brachten met z'n allen hoop uit DNA. Maar je moest dus wel geduld opbrengen, wachten op de uitslag. Wat heb je in die tijd allemaal moeten doorstaan?
4: I need the proof, and it was just sort of niggling away in the back of my mind during all that conversation. Ashton, calm down. We need a definitive proof, but at the same time, I didn't want to sound antisocial towards Alka and your good self, Ron, and the team. Yeah, because you've done such a great job. You know, all the hard work.
2: Ja. Intussen was het wel de balans tussen rust bewaren, zekerheid vinden. Zonder die aardige potentiële halfbroer af te houden. Jij mag zo de uitslag van de DNA-test delen met ons.

0: Neil Diamond, Wild at Heart. Intussen, Hans, familie, Den, Boestert, Amy.
1: Daar wordt ongelooflijk veel over gebeld. Ik heb hier die papieren, een hand vol met al die namen. En ik kan je zeggen, het wordt herkend. Ook nu kan ik weer zeggen, ik kan de eindjes niet aan elkaar knopen, maar we lijken heel dichtbij. We hadden die onderbuurman, ja. Die heeft net aangeklopt. In spanning zitten ze naast elkaar. Rien Den Boestert is dat. En die zegt, ja, mijn vader was Marinus Gerrit. Nou, die naam komt in jouw stamboom voor. Ja. Die vader is geboren in 1919. Opa heette ook weer Gerrit Den Boestert. En er is inderdaad een link met Utrecht. Deze familie was zo Utrechts als maar kon. Deze man is heel aardig en jouw generatiegenoot. Zelfde leeftijd. Oh. We weten nog niet wat jullie van elkaar zijn. Maar als jullie familie zijn, dan mag je naar Amsterdam. Want daar woont hij. Oh. En hij staat open voor contact.
2: Goh.
1: Dus dat is mooi. Maar het rijtje reacties is nog veel langer, kan ik je zeggen.
2: Je kunt het niet zien, maar mijn mond valt open.
0: Ja, dat kan je wel zien hoor.
1: Kan ik wel zien hoor.
0: Het enige wat we nog ongeveer aan je zien is dat die mond openvalt. Wij zijn ook nog op zoek. En dat is natuurlijk niet zo makkelijk als je geen achternaam hebt. Naar Wally, ook uit Amsterdam, uit 1965. Die woonde bij de familie Kapinga. De vraag is, herkent hij zich in zichzelf?
1: Nou, nog niet. Maar men vraagt nu ook, kan het ook Waldi zijn met de D van Dirk ertussen? Want we vinden daar ook een link mee. Dus we zitten er bovenop.
3: Word ik gezocht?
0: Grote vragen voor jou. Francisca Dekkers, van een oude liefde van je. Jij komt uit Bussum en woonde in 1977 een tijdje bij vriend Harry in Den Haag. Je was jong en toen jullie uit elkaar gingen, zei je dat je zwanger was van hem. En dat heeft Harry altijd natuurlijk bezig gehouden. Heeft hij inderdaad nu een kind van bijna 50?
4: Dat... Waarschijnlijk is dat ook een reden geweest dat ik dacht van ja, ik wil toch eens weten hoe het nou zit eigenlijk. En nou ja, of ze inderdaad een kind heeft wat eventueel voor mij zou kunnen zijn. Ik zou dat hartstikke leuk vinden persoonlijk.
1: Ja, maar is het ook zo? Laat Francisca Dekkers deze vraag vooral beantwoorden. Zij is geboren rond 1960. Ze keerde terug bij haar ouders in Bussum, waar ze ook een relatie had met de eigenaar van café De Pollepel. Francisca Dekkers zou nog een broer of zus moeten hebben.
0: Een zus met een dubbele naam. Brigitte Jeannette de Vries. Broer Bob wil jou na lange tijd nog eens zien en van alles vragen. Jij bent opgegroeid bij jullie vader, hij bij jullie moeder en jullie zagen elkaar 10 jaar geleden op vaders uitvaart voor het laatst. Dat was in Meppel en daarna werd het stil. Werd het Bob te stil.
1: Kan hij ondanks alles weer een opening vinden bij zijn zus Brigitte Jeannette de Vries? Zij wordt volgende maand 67 jaar. Ze groeide op in Osdorp, moest naar een tehuis in Haren. Ze werkte bij de politie en raakte het contact kwijt met haar beide dochters. Haar laatst bekende adres hebben we, dat is Lelystad.
0: Vrienden van vroeger, Edith Sassen en Freddy Opdam. Jullie naam valt geregeld bij de oma van Bram. En nu maakt hij werk van jullie. Want oma, die jullie kenden als Vonnie, was jouw buurmeisje op Java, Edith. Totdat zij hals over kop wegvoeren op de Johan van Oldenbarneveld. En Freddy, jullie ouders waren bevriend. Als zij elkaar zagen, doken jullie samen de tuin in.
5: Hij heette Freddy, heb ik heel goed kunnen onthouden, die naam. Omdat je bij zo'n wedstrijd altijd hoort dat er gezegd wordt, hup, ready. En dan kon je dus de shuttle de lucht inslaan. En ik heb er toen altijd van gemaakt, hup, Freddy. Zodoende kan ik zijn naam zo goed onthouden.
1: Ja, ready Freddy Opdam. En buurmeisje Edith Sassa uit dezelfde plaats. Tanna Tingi op Java uit dezelfde straat die Gang 3 heette. Zijn zij nog lang op Java gebleven? Vriendin Fonny hoopt dat ze bij haar in de buurt zijn gaan wonen. De kinderen van toen 9 zijn nu alle 3 een eind in de 70.
3: Word ik gezocht?
6: Word ik gezocht?
3: 0800 30 30 300.

0: Ja, the year of the session, the 3 degrees uit het jaar 1973. Van de week is er iets gebeurd, het is haast niet na te vertellen. We gaan het proberen.
1: Ineke zou vandaag vanuit Venlo naar ons toekomen. Ze verheugde zich erop. Maar er gebeurde zoveel tegelijk op de redactie. We zijn ingehaald door de actualiteit. We vroegen haar alvast maar te vertellen over het leven zonder houvast, zonder liefde, zonder ouders, in tehuizen met veel nonnen. De alleraardigste onderweg was die ene leidster in Huize Groenestein in Den Haag eind jaren 60. De alleraardigste Els Remmers.
0: Ineke Ruitenbeek, om me heen wordt druk gebeld. Wij blijven maar samen rustig. Daar ging jij als meisje van 9 naar het tehuis. Was dat voor jou een grote stap?
2: Ja, want je kwam in een heel groot vreemd tehuis met heel veel mensen, met heel veel kinderen. En ik was eigenlijk, sommige tijden was ik alleen thuis. Dus eigenlijk een beetje enigskind, omdat de andere kinderen ook al in het huis zaten.
0: En waarom gingen alle kinderen naar het tehuis?
2: Ja, onze ouders konden ons niet opvoeden.
0: Allebei niet?
2: Allebei niet, nee.
0: En dan moet je naar Huize Groenestein in Den Haag.
2: Ja.
0: Was daar aandacht voor jou?
2: Achteraf gezien niet echt, denk ik. Je was een van de velen daar, denk ik.
0: En er waren nonnen, denk ik.
2: Ja, er waren ook nonnen. Ik heb net toevallig een stapeltje foto's gepakt. En ik zie overal nonnen opstaan.
0: En waren die het strengst?
2: Die non die wij hadden in de groep, die was wel streng, ja. Die gaf je ook wel straf. Ja.
0: Maar dat was ook leidster Els Remmers.
2: Ja.
0: Was zij wel aardig?
2: Ja, en Els die kwam op het laatst dat het tehuis bestond, kwam ze erbij. En zij was gewoon heel aardig tegen mij dan. Hè. Dat viel mij gewoon op.
0: Wat kon zij voor je doen wat anderen niet deden?
2: Nou, mij speciaal aandacht geven. Want ik had een oorontsteking en toen mocht ik bij haar op de kamer. En dan gaf ze je aandacht daarvoor, zeg maar, extra aandacht. Omdat ze dat erg vond dat ik pijn had.
0: En was je dat niet gewend?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee, want je bent gewoon een van de velen daar.
0: Is Els lang in jouw leven geweest?
2: Nee, tot ik tehuis daaruit ging. En dat is in 1970, moest ik naar een ander tehuis. En na een jaar of zo is dat tehuis afgebroken. En toen is iedereen ergens anders naartoe gegaan. En waar, ja, als meisje van 12 jaar, ja, dat interesseert je natuurlijk niet. Dat gaat allemaal zo vlug. Je gaat naar een ander tehuis, daar moet je weer wennen. Allemaal vreemde mensen, nog meer nonnen.
0: Heb je haar naderhand wel gemist?
2: Ja, want ik heb wel geprobeerd contact met haar te proberen op te zoeken. Ik heb, we hebben nog een reunie gehad in 1995, daar was ze niet. En daarna heb ik een van die leidsters die dat organiseerde, die heb ik een kaart gestuurd van weet jij het adres van Els? En die stuurde mij een kaart met haar adres erop. Maar ja, toen zat ik ook weer in een fase van mijn leven dat ik dat niet op gereageerd heb.
0: Wat is het oude adres dat je van haar hebt?
2: Westwal 12 in Den Bosch.
0: Oké.
2: Okay. Toen heb ik een paar jaar geleden een foto op Facebook gezet. En daar reageerde iemand anders op die ook op de foto stond. Dus dat was ook wel heel erg leuk.
0: Ja, maar geen Els?
2: Ja. Nee, geen Els.
0: Geen Els Remmers. Geen Els die opviel in Huize Groenestein in Den Haag.

0: Free, free, set them free if you love somebody. Sting van het album The Dream of the Blue Turtles. We blijven navertellen over wat er van de week, nou ja, ineens gebeurde. Juist toen Ineke steeds meer duidelijk maakte dat in een jeugd met veel afstand een jonge vrouw liefde gaf. Zij heet Els Remmers. Zij was een twintiger toen. Had zij een relatie?
1: Ja, volgens mij had zij een relatie met een zekere John. Staat ook op de foto trouwens.
2: Ja. En ze moet nu toch wel ruim met pensioen zijn.
1: Ja, ja, ja. Ik denk ook dat ze tegen de 80 aan loopt.
2: Ja, zie je Els Remmers nog voor je?
1: Ja, toch wel, ja. Heel erg slank, zullen we maar zeggen. En donker en een behoorlijk smal gezicht. Ja.
2: Jij bent weggegaan. Uiteindelijk ben je naar Venlo gestuurd. Je bent daar gebleven. Ja. Daar woon je nu ook. Ja. Ben jij ooit thuis geraakt in Limburg?
1: In Limburg? Ja. Nou, ik word nog steeds als die Hollander betiteld, hoor. Dus als ik ergens in de winkel ben, iets bestellen en oh, komt u hier vandaan? Oh, waar woont u? Of wat dan ook. En nou ja, goed. Ik woon hier al vanaf 1970, dus dat is meer dan mijn hele leven.
2: Ja. Is er, je bent toen je familie kwijtgeraakt. Is er ooit familie nog bij jou op visite geweest?
1: Ja, één keer zijn mijn broers en mijn zusje hier geweest. En op een gegeven moment is dat verwaterd. En heb ik helemaal geen contact met ze.
2: En heb je in de tussentijd wel je vader, je moeder gezien?
1: Nou, mijn vader is al heel jong overleden en toen was ik 25 en mijn moeder is net 2-3 jaar geleden overleden. Die was 92.
2: Zag je haar toen nog?
1: Nou, ik ben net 2 weken voor haar overlijden ben ik bij haar op bezoek geweest. Ja, misschien is dat, heb ik een voorgevoel gehad. Ja, toen ben ik weer achter haar aangegaan naar haar adres aan het zoeken. En mijn broer gaf toen haar adres en toen zijn mijn man en ik daar geweest. En 2 weken later is ze overleden.
2: Goh.
1: Ja, dat was wel heel apart.
2: Heb jij zelf kinderen?
1: Ja hoor, ik heb een dochter en een zoon. En toen de kinderen geboren waren, hebben we ze de naam van de opa en oma gegeven. En aangezien ik niet zo'n goede band had met mijn moeder, heb ik mijn dochter de naam Elisabeth gegeven. Naar Els vernoemd eigenlijk. Zo heb ik dat gedaan. En mijn man was het daarmee eens.
2: Hij moest wel, denk ik.
1: Ja, denk het ook.
0: Else leeft voort als middelste naam, als centrale naam van je eigen dochter. Er kwamen tips, Amy.
3: Ja, en die kwamen vanuit Brabant, vanuit naaste familie, die zeer verbaasd waren dat we juist nu met dit verhaal komen. Want we zijn net te laat voor Else. Ze is afgelopen week overleden.
0: Ja, dat hebben wij Ineke verteld. Ze moet ook wennen aan deze wending. Maar er is zometeen meer.

0: Boudewijn de Groot, zonder toen nog Jan Rot naast hem, naast jou.
1: Het vertrek.
0: Ineke bracht een ode aan Else Remmers, haar leidster in meerdere opzichten. Sorry, toen er voor haar geen thuis was.
2: En toen belde de jongste zoon van Els. Hij heet Martijn. Hij zegt, de omstandigheden zijn zwaar. Wij maken ons op voor moeders afscheid. Maar ik wil Ineke wel spreken. Misschien wel juist nu. Dus daar was Martijn voor Ineke.
3: Hoi Ineke, met Martijn.
4: Ja, hallo.
3: Hallo. Ik ben de jongste zoon van Els.
4: Ja.
3: En ja, wij brengen ons man nou echt net naar het crematorium. Dus het is wel heel speciaal deze dag, dat hij net nu allemaal samenkomt, hè?
4: Wat zeg je nou?
3: Ja, mijn moeder is overleden vorige week.
4: Oh, nou.
3: Ja, we gaan er echt... Ja, we rijden nu naar het crematorium om het te cremeren. Of voor de afscheid, uitvaart. Dus het is wel heel speciaal dat hij vandaag allemaal samenkomt, vind ik.
4: Nou...
3: Maar mama die was wel dementerend, best wel ver. Ze zat op een gesloten afdeling.
4: Ja.
3: Dus ze heeft nou vorige week een hersenbloeding gekregen. En ja, daar is eigenlijk niet bovenop gekomen.
4: Oh, nou gecondoleerd in ieder geval.
3: Dankjewel.
0: Ja,
4: ja.
0: Dit is zo toevallig, Martijn. Ik hecht er wel aan door te zeggen dat we je nadrukkelijk gevraagd hebben of wij niet op het verkeerde moment belden.
3: Nee. Ik zei van bel, maar ik vind het eigenlijk wel fijn. Ik vind het mooi. Nu.
5: Ja, we rijden nu achter de rouwauto.
4: Niet te geloven. Echt.
3: Ja. Maar daarom maakt het wel weer extra speciaal.
4: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: We hebben ook expres de zoektocht net nagestuurd.
3: Ja.
0: Zodat het verhaal van Ineke toch ook met jullie meereist.
3: Ja.
0: Want ook dat gaat weer over jullie moeder.
3: Ja. Ja, ik heb een kort stukje gelezen, maar nog niet helemaal alles doorgelezen.
0: Mm-hmm.
3: Maar ik vind het wel heel mooi, Ineke, dat jij je dochter Els genoemd hebt.
4: Ja, nou, de kinderen hebben we allemaal drie namen gegeven. De roepnaam en dan gewoon twee namen, want ze zijn niet gedoopt. En toen heb ik haar Elisabeth genoemd naar Els.
3: Ja, heel mooi.
4: Zo heb ik dat gedaan.
3: Ja, dat is
4: ja, want ze heeft heel veel voor mij betekend. Echt?
3: Ja. Ja, dat heb ik al snel gehoord allemaal.
0: Ja.
3: En ik weet niet of je in de gelegenheid bent, Ineke.
4: Ja.
3: Maar als je wil, mag je nog best bij de afscheid zijn als je wil.
5: Over een uur.
4: Ja, ik weet niet waar het is.
3: Ja, de korte bochten of hoge bochten.
4: Maar het is, welke plaats het is.
3: Over Veldhoven.
5: In Brabant.
4: Veldhoven! Oh, dat is hartstikke dichtbij.
5: Oh, echt.
0: En zouden jullie graag willen dat Ineke erbij is?
3: Als zij dat wil, dan is ze van harte welkom.
4: Och. Ja,
5: dat
4: nou.
5: Moet niet gaan.
4: Ja. Dan wil ik graag het adres.
0: Dan denk ik dat het beter is dat wij de rouwstoet verlaten.
4: Ja.
0: Ik wens jullie dan maar gewoon heel veel sterkte zometeen.
3: Dankjewel.
0: Maar wel met z'n allen.
4: Ja.
3: Ja,
0: dankjewel. Tja, wat een verhaal, hè? Einde adres onbekend. Voor nu tenminste. We gaan er nog 5 maken, meemaken met jou. Tenminste voor de zomerstop. Wil je daarbij zijn? Heb je een verhaal? Adresonbekend.nl. Fijne dag.

0: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Elk weekend te zien in Teylers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op teylersmuseum.nl.
7: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
9: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in een kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Champions League. De Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
11: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
12: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
13: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
12: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
14: True Lease met Grenke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
16: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
16: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
21: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Radio Drenthe. De gezellige zondagmiddag.

0: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Aan tafel.
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
9: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
9: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh. Wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
13: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 5 uur.
14: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfoel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Er liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maximaal liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden.
1: Weet je, Havenkort Interieurs in Coevorden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
1: Ja, ook bij Havenkort Interieurs.
15: Sta op stoel nodig. Mobifit.
16: Van 27 tot en met 31 mei wordt er tijdens het CSIO Zuidwolde door de beste jeugdrijders gestreden om de landentitel voor Young Rider, Juniors, Children en de Ponyruiters. Uiteraard kunt u ze allemaal bewonderen in onze prachtige loods. De entree is gratis. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
17: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
18: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
10: Radio Drenthe. De gezellige zondagmiddag.

0: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Ze zijn er weer.
2: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
3: Zonnetevel. Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar Sunwering en Rolloen.
4: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en de Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
5: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
11: Is dit allemaal van jou?
12: Alleen de belangrijke dingen.
13: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
14: Allsafe geeft ruimte.
15: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
15: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
16: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
17: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baloochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
18: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis.
19: Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
20: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
21: Scootmobiel nodig? Mobifit.
22: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement.

0: Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddocktour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat score je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
3: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
4: Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Musquet.
4: Met Johan Derksen.

0: van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Harry Musquet had hoge verwachtingen van het album Sometimes, maar de verkoop viel bitter tegen. De hoogtijdagen van QB and the Blizzards waren voorbij. QB and the Blizzards, Every Time.

Huey and the Blizzards, Every Time. Earl Gaines, dat was de zanger van Lewis Brooks en de Hightoppers, maar dit nummer nam hij solo op en er werden meer dan 1 miljoen singles van verkocht. Het was een nummer 1 hit in de zuidelijke staten van Amerika. Earl Gaines, I Believe in Your Love.

Earl Gaines, I believe in your love. Eugene Hideaway Bridges komt uit New Orleans. Zijn moeder was een nicht van Tina Turner. Zijn vader was een bekende bluesgitarist. En voordat hij soloartiest werd, was hij actief in de Bridges Brothers, de Five Stars, de New Chosen, de Mighty Clouds of Joy en Big Joe Turner. En hij was vooral populair in Australië en Nieuw-Zeeland. Eugene Hideaway Bridges. Wish someone had told me.

Eugene Hideaway Bridges, Wish Someone Had Told Me. Herbert Hunter, dat is een blueszanger uit Cleveland. Hij was daar de zanger van de band Spirit and Truth. En hij was getrouwd met zangeres Eileen Hinton. En hij nam singles op voor kleine labels, Spar, Poncello en Black Magic Records. En hij bleef tot zijn dood een local hero zonder hits. Herbert Hunter, Her Love Is Killing Me.

Herbert Hunter, Her Love Is Killing Me. Dana Gillespie, dat is een Engelse blueszangeres. Ze begon als zangeres bij de band van David Bowie. En David Bowie schreef voor haar de hit Andy Warhol. Ze speelde ook nog een hoofdrol in de musical Jesus Christ Superstar. En ze was de zangeres van The Austrian Mojo Blues.

Dana Gillespie down at the bar. Freddie Waters, hij was de zanger van de bluesband The Hightones en hij deed er alles aan om een hit te scoren. En daarom nam hij solo singles op bij Excel, Revelry, Curtain, Stax, T-Joy en Black Magic Records. Het waren goede singles, maar het waren nooit hits. Freddie Waters, Full Moon on Main Street.

Freddie Waters, Full Moon on Main Street. Bluesgitarist Joe Louis Walker uit San Francisco was een roommate van gitarist Michael Bloomfield. Maar na de dood van Michael Bloomfield trok hij zich enige tijd terug uit de muziek. En hij maakte zijn comeback tijdens een Europese tour met de All-Star Blues Band. Joe Louis Walker, Mile High Club.

Joe Walker, Mile High Club. Sam Lay uit Chicago was de drummer van de Paul Butterfield Blues Band. Daarna speelde hij nog bij Howlin' Wolf, Little Walter, Muddy Waters, Bo Diddley en Bob Dylan. Dit is een opname met zijn eigen band. Sam Lay, I'm the One.

Sam Lay, I'm the One. Larry Garner uit Louisiana was heel erg populair in het clubcircuit van New Orleans en Baton Rouge. Maar hij had er jaren een baan bij op een farmaceutische fabriek. Hij werd pas op latere leeftijd beroepsmuzikant. Larry Garner, Dockhouse Blues.

Larry Garner, Doghouse Blues. Frank Vost was gitarist bij Robert Nighthawk en Sonny Boy Williamson. Hij had een solo hit met My Back Scratcher en hij zat in de film Crossroads. Hij was tevens de gitarist op de soundtrack van Crossroads, een album van Ry Cooder. Frank Vost, Born to be Wise.

Frank Frost, Born to be Wise. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Ian Siegel, dat is een Engelse blueszanger die een band runt met de broers Segaar uit Dordrecht. En er bestaat heel weinig belangstelling voor blues in Engeland en daarom treedt hij vooral veel op in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Scandinavië. Ian Siegel, Sugar Rush.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk24.
0: Kurk24.nl.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
4: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
5: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
6: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden.
8: Weet je, Wooncentrum Snoeken in Ruinen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
8: Ja, ook bij Wooncentrum Snoeken in Ruinen.
9: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op InnoBikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
10: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
14: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
15: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië, die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
16: Radio Drenthe.
17: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In een stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jezelgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding erop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer er nog. Blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer blijft nog lang warm vanavond in het binnenland, een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan vandaag. Gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. Komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al 10 mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.